hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar

Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar

Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt, ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: doel hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: morgen zometeen eerst Eyes So Lace en Victory met Millie door je speakers. Nu is het allerlaatste nieuws van 6 uur van het NOS Journaal. Een hele goede morgen.
1: Lars Militsen met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee, die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Good morning, muziek van Eerste Eyes So Lace en Victory. Hoor je nu met Millie.

laatste moment. Want wat doe jij pas als de tijd echt dringt, als het last minute is? Ik heb dus iets waar vrienden en familie zich iedere vakantie weer over verbazen. Kijk, iedereen is dagen van tevoren lijstjes aan het maken, toch, als je op vakantie gaat. Je gaat outfits klaarleggen, je gaat je paspoort 3 keer checken, heb ik hem wel? Alleen in mijn geval, mijn koffer bestaat tot ongeveer een half uur voor vertrekken nog gewoon uit lucht. Dan kijk je ineens op de klok en denk ik, oh ja, ik ga zo op vakantie. Misschien moet ik mijn koffer inpakken, misschien moet ik even iets meenemen. En het gekke is, ik voel ook totaal geen stress, hè. Ik loop gewoon rustig door het huis, alsof ik niet over 30 minuten moet vertrekken. Ik doe mijn broeken erin, t-shirts, opladen, zoeken en zo. Dat is nou zoiets wat ik op het laatste moment ga fixen. En dan heb ik ook nog eens mijn persoonlijke alarmsysteem, maar dat is mijn ondergoedlader. Want zodra ik dan die allerlaatste schone onderbroek uitpak, denk ik, oh ja, nou wordt ook wel weer eens tijd om mijn wasje te gaan draaien. Misschien, hè. Ja, blijkbaar functioneer ik gewoon het allerbeste wanneer een deadline mij letterlijk in mijn nek staat te hijgen. Dus ik wil eigenlijk van jou weten,

0: De dikste van de week, Ronnie Flex samen met Lil Kleine. Smaak naar water.
1: Phonix Ochtendshow.
2: The Phonix Ochtendshow. Ja.
0: En wat doe je altijd pas op het allerlaatste moment? Ja, daar hebben we het over in de NPO Luisterapp. Want ik zei net natuurlijk al, van als ik op vakantie ga, ja, ik ben dus... die

locatie waar ik ben op vakantie. Maar dat is net als je kijkt dat mijn allerlaatste onderbroeken net uit de lade is gehaald. Van ja, misschien is het ook wel weer tijd om een wasje te draaien. Ik ben blijkbaar zo dat dingen pas echt last minute beseffen. Ook moet het nu even gaan doen. En daarom ben ik ook benieuwd van wat is dat bij jou? Wat doe jij altijd pas op het allerlaatste moment? Ik zie Nigel in de NPO luisterrap sliden met ja, ik snoes mijn wekker net zo lang tot ik moet haasten om op tijd te komen. Ja, Nigel moet dus om 5 uur vertrekken. Hij heeft zijn wekker om 4:30 staan. Maar basically staat hij 4:50 op. Dus die laatste 10 minuten is gewoon rennen. Is gewoon bewegen. En ik vind het zo herkenbaar. Want die snoesklop bij mij, dat is ook gewoon next level. Die blijft ook maar lopen. Aisha zegt dat ze dat heeft met tanken. Zij kan letterlijk 3 dagen met dat lampje aanrijden. En ik blijf mezelf tellen dat ik het straks doe. Pas als de auto aangeeft dat ik nog 15 kilometer kan rijden, wordt het ineens een serieuze situatie. Ik moet je zeggen dat ik dat alweer niet kan. Ik heb altijd een soort van angst dat als ik dan rij en mijn benzine dreigt op te raken, dat ik stil komt te staan. Dus ik ben altijd, als dat lampje aangaat, eerste tankstation wat ik zie, meteen ga ik tanken. Want het gaat mij niet overkomen dat ik gewoon stil ga staan ergens op een snelweg.

de volgende verjaardag anders gaat doen. Nou, Leandro, volgens mij is het überhaupt een issue. Want zijn er mensen die echt een maand van tevoren cadeaus voor andere mensen kopen? Als dat zo is, dan... Hé, bij deze gewoon mijn applaus. Gewoon... Poef! Dan doe je dat oprecht heel goed, want dan ben je zo gestructureerd. Next level. Sinem heeft dat met haar administratie. Brieven legt ze altijd op een stapeltje met het idee dat ze die zondag gaat regelen. Eindstand maakt ze pas open als het al 5 dagen van tevoren is dat ze dingen geregeld moet hebben. Noorden gaat lesmiddag naar de kapper. We zien nog meer binnenkomen. Maar Cheyenne heeft dat met haar telefoon opladen voordat ze weggaat. Dan heeft ze hem op 12% staan. En denkt ze, nou, oh joh, dat red ik nog wel makkelijk. En vervolgens moet ze dan de trein in. En dan moet ze zomaar batterijbesparing aanzetten. Helderheid omlaag. Niemand mag haar bellen, want anders gaat het gewoon niet redden. Ja, als je je telefoon niet hebt opgeladen in de nacht, dan heb je heel vaak een probleem, kan ik je vertellen. Ja, de reacties die blijven binnenstromen in de NPO luisteren. Maar ik ben nog steeds benieuwd naar die voor jou, hè. Wat doe jij altijd op het allerlaatste moment? Keep them coming in de NPO luisterapp. Ondertussen hoor je deze van Mask Wolf en Astronaut in the Ocean door je speakers hier op Phoenix. Goedemorgen.

0: en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Een hele goede morgen, Anton en Dopeboy. Hoor zo meteen naar Dre the Wave Lane met Rihanna. Nu is tijd voor het laatste nieuws van 6:30 van het NOS-journaal. Een hele goede morgen.
4: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakey, wakey.

0: Onzame Dopeboy en Meteoriet.
1: De Phonics Ochtendshow.
0: Kijk, en het kan jou overkomen, het kan mij overkomen, het kan de beste overkomen. En ik had het ook een beetje onderschat back in the days, maar ik hoor het steeds vaker om me heen. Misschien jij ook wel. Ik heb het dan over een depressie. Wat wist jij bijvoorbeeld dat ook dit ding niet zijn bed uit kon komen door deze ziekte?
2: Ik ben één keer depressief geweest in mijn leven, maar niemand weet hiervan. Ik dacht ook altijd dat depressie zeg maar gewoon iets was van aandacht zoeken, tot ik het zelf had. Toen dacht ik wel van, hé, ik heb gewoon een depressie. Ik had zin in niks. Ik wou niks doen, maandenlang. Ik was gewoon thuis. Ik deed niks. Ik deed geen shows. Ik ging niet naar buiten. Niks leuks doen. Totdat gewoon, bijvoorbeeld mijn vader, hij heeft me ook eruit gehaald en me geholpen. Praten is echt de key. Ook al ben ik niet echt een prater. Gewoon met iemand praten die je echt vertrouwt en gewoon echt luistert naar je. En ook belangrijk is dat hij je ook gewoon op je plek zet. En niet gewoon ja knikt op alles. Zeg maar ja antwoordt op alles wat jij wil horen. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat je gewoon minstens één persoon hebt in je leven. Waar je gewoon over bepaalde dingen kan praten.
0: Sowieso een hele dikke shout-out naar zijn pa. Het is mooi als je zo'n band met je vader kan hebben. Dat je goed met hem kan praten. Dat je uit zo'n ziekte heen kan vechten. En hij is gewoon het levend bewijs dat het dus kan. Je gaat hem samen horen samen met NASA. En een track Gilly Gilly. Distinct door je speakers hier op Phonics.

Ja, ik bedoel, als er ergens geld te halen valt, dan zijn we als Nederlandse meteen bij. Gelijk linea recta, a.k.a. Right Now, geschreven dus door de Nederlandse Giorgio Tuinvoort. En dat is meteen ook de morning jam van vandaag hier door je speakers. Akon, Right Now, na een hele goede morgen.

Nieuw, ik deel me de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: actief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunX-Ads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunX Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland.
1: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunXAds.nl. Your city, your sound.
3: It's complicated met Jay en Mahi. We bespreken

0: je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-testswap. 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
7: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op #EyesOpen.
8: Zometeen gaan we de ochtend verder opstarten met Our Star. Tornado komt jouw kant op. En spelen we natuurlijk weer 5 voor Fernando. Ik heb een hele goede kwalificatievraag voor je. Van welke serie is GTST de afkorting? Een serie die al heel lang loopt, GTST, maar waar staat die afkorting voor? Laat het weten in de NPO Luisterapp. Ondertussen dat jij dat doet. Het nieuws van NOS op 3. Een hele goede morgen.
9: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Het gebeurde bij een goudmijn op de grens met Kameroen, vertelt correspondent Maurice Leden.
10: En het gaat om een openluchtmijn, als het ware een hele grote groeve of een kuil waar mensen met eenvoudige middelen naar goud zoeken. En er waren jonge mannen, maar ook minderjarigen, in gangenstelsels aan het werk. En een deel van de wand is ingestort en daardoor raakten veel mensen bedolven onder een lading grond. En inmiddels zijn meer dan 100 lichamen geborgen en worden er nog altijd mensen vermist.
9: Het instorten van mijnen komt vaker voor in de regio. Vaak worden de schachten niet goed gedicht en is de grond niet stabiel door hevige regen. Rusland heeft opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 5 mensen omgekomen en raakten 23 anderen gewond. Bij de raketaanvallen zijn flats geraakt in 3 verschillende wijken. In Kenia ging het flink mis bij een helikoptervlucht naar een natuurpark. Bij een landingspoging op de top van een berg crashte de helikopter. Daarbij kwamen de piloot en 6 toeristen om. Ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw zaten in de helikopter en overleefden de crash niet. En in een gloednieuwe auto rijden is niet altijd even chill. Want zodra je iets te lang naar je bijrijder kijkt of naar de natuur om je heen, gaan er allemaal alarmen af. Een camera kijkt of je je ogen wel op de weg houdt. En dat systeem is sinds vorige maand verplicht in nieuwe auto's. En het kan flink irritant zijn, zegt deze autodealer tegen Omroep Zeeland.
11: Wanneer de klant bijvoorbeeld vooruit kijkt en wat dikkere oogleden heeft en de ogen dus wat minder zichtbaar zijn voor de camera, dat hij daar gevoeliger op reageert. En dus ook gewoon bij het recht uitkijken aanslaat. En dat is frustrerend.
9: Je kan het systeem uitzetten, maar dat moet je wel iedere keer dat je in de auto stapt dan opnieuw doen. Deze man heeft daarom een andere oplossing.
12: Ik stap nog met heel veel plezier in mijn 35 jaar oude Mercedes, omdat daar hoor je alleen de motor en je hoeft voor de rest niets te doen. Je hoort geen piepjes. Dus ik geniet nog steeds van auto's met een ziel.
9: Ik heb het weer voor je. Regen in het hele land. Af en toe ook een klap onweer. En tussendoor dan ook af en toe wat zon. Het wordt een graad of 21.
8: Chris. Jasper, dankjewel. Hey, en van welke serie is GTST de afkorting? Laat het weten, de NPO Luisterapp. Hier is

0: 5, 9, brown eyes.
1: Raindance, Dave and Tams.
2: De Phonics Ochtendshow met Chris.
1: En ook Nice Eyes weer in de building. Good morning.
3: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Goedemorgen. Hey, jij bent natuurlijk heel actief op social media natuurlijk. Je grappige content, je zingt en al die dingen.
3: Ja, heel actief.
1: Maar wat is nou bijvoorbeeld TikTok zonder likes? Of Instagram zonder likes? Dat je gewoon zonder dat eindeloze scrollen kan gaan, stories bekijken. Er is blijkbaar een hele grote rechtszaak gaande in Amerika. 29 ja. Amerikaanse staten hebben Meta aangeklaagd. Meta is moederbedrijf natuurlijk van Facebook, Instagram. En het is echt een heavy zaak. Waarom is het een heavy zaak, Nijsa?
3: Ja, het is een heavy zaak omdat die staten dus vinden dat Meta eigenlijk, dus het moederbedrijf van Instagram, eigenlijk schuldig is aan het feit dat jongeren zo verslaafd zijn aan die apps als Instagram en Facebook.
1: Mm-hmm.
3: Dus zij vinden eigenlijk dat de manier waarop de app is gebouwd, dus de autoplay, de stories, dat dat allemaal hun schuld is.
1: Sterker nog, ze willen zelfs strenge leeftijdscontroles, tijdslimieten voor jongeren, algoritmes die gewoon eigenlijk minder goed zijn. Basically zegt ze eigenlijk, jouw product, jouw app is zo goed, we willen eigenlijk dat je het minder goed maakt, want het schaadt dus andere kinderen.
3: Ja, het maakt
1: of jongere mensen.
3: Sense. Tenminste, die leeftijdscontroles, die snap ik dan weer wel.
1: Maar wat vind je hier nou van, als je dat zo hoort?
3: Kijk, ik vind het een beetje, sowieso in Amerika starten ze bijna voor alles een rechtszaak. Dat is echt zo, ze houden daar echt van rechtszaak.
1: Hey, als je geld wilt verdienen, je moet naar Amerika
3: ja,
1: en mensen
3: letterlijk.
1: Zoeken.
3: Ja, letterlijk. Ze zoeken voor alles een advocaat ook. Maar ik ben het wel eens over die leeftijdcontroles. Want op TikTok zie ik ook te veel jongeren. Dan zie ik kinderen van 9 die een TikTok posten of een Get Ready With Me. Dan denk ik, kind.
1: Ja.
3: Wees gewoon een kind. Want dan zie je ook soms hoe vaak die video's worden doorgestuurd. Ik kan me niet voorstellen dat ik een kind heb. En dat ik zie dat mijn kindervideo's zo vaak worden doorgestuurd. Ik weet niet wat er in die chat wordt besproken over mijn dochter of zoon. Dus inderdaad, leeftijdcontrole snap ik. Maar voor de rest, laat Instagram gewoon lekker hun stories behouden en een oude play. Waarom
1: maar dan zeg je wel wat. Je zegt van, als ik een dochter zou hebben en wordt zo vaak doorgestuurd. Is het dan niet een probleem wat ook echt bij de ouders ligt? Want hoezo laat je je dochter of je zoon op jonge leeftijd op social media? Want je weet wat social media
3: is.
1: Je weet hoe mensen bewegen.
3: Ja, het probleem ligt echt bij de ouders. Ik vind dat je als ouders zijnde gewoon zelf moet bepalen, wil ik dat mijn kind op social media zit op zo'n jonge leeftijd, ja of nee? Maar ik vind niet dat die staten dan Meta of TikTok of zo de schuld moeten geven daarvan. Dat is niet hun verantwoordelijkheid.
1: Sterker nog, ze eisen dus een boete van ongeveer 200 miljard.
3: Jeetje, zie je, het gaat gewoon om geld. Ik heb ze door, allang.
1: Ja, 29 staten, dus er moet wel wat geld op de planken komen om het allemaal te bewerkstelligen natuurlijk. Kijk, dat het verslavend werkt, logisch. Ik ben ook verslaafd, jij bent ook verslaafd. Ja. Maar om nou een Meta daarvoor te laten opdraaien,
3: doing the most, hoeft niet.
1: Snap je. Hey, with that being said,
2: 5 voor Fernando. Met Chris.
1: Nice, ben je ready voor zometeen?
3: Ja, ik heb er helemaal weer zin in.
1: We
3: gaan
1: er weer voor. 30 seconden de tijd om ons 5 woorden te laten raden. En om mee te doen aan 5 voor Fernando met Chris en Nijsa. Hebben we een kwalificatievraag?
3: Ja, een hele simpele kwalificatievraag. En dat is namelijk, GTSD is een afkorting van welke serie?
1: Heb je het gekeken, GTSD?
3: Ik keek het niet. Ik zag het wel voorbij komen hier en daar. Maar ik heb het nooit echt gekeken. Ik zie ook elke keer andere acteurs en actrices dat ik denk, wow, ik hou het niet meer bij.
1: Snap je?
3: Ja.
1: Maar je weet wat het is, toch?

0: Maak me niet uit, broederliefde.
1: 5 voor Fernando. Met Chris.
0: Het 5 van Fernando spel, maar dan met Chris en Nyza. Je bent on a roll, hè, Nyza?
2: Ik ben zeker on a roll.
0: De algemene kennis is on point. Alleen je kan dus on a roll zijn als je gewoon goede mensen aan de telefoon hebt die het goed omschrijven.
2: Precies.
0: En
2: dan
0: ik
2: heb ik genoeg
0: denk
2: aan.
0: Dat ik ze gevonden heb voor je.
2: Ja?
0: Ik heb ze gevonden. Sowieso, Mitch, good morning.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. GTST is de afkorting van welke serie?
3: Goede tijden, slechte tijden.
0: Ja, lekker dat jullie dat hoorden natuurlijk. En Naomi al 3 dagen lang een dagwinnaar. Ze is ook weer in de building. Good morning.
4: Good morning.
0: Goedemorgen. Hebben we weer energie voor vandaag?
4: Zeker. We gaan weer winnen vandaag.
2: Zo, that's the spirit.
0: Energy. Mitch, laat je die gek maken.
3: Nee, maak me niet gek.
0: Lekker. Hey, de strekking is duidelijk. 30 seconden tijd. Jullie hebben 5 woorden gekregen. En jullie moeten Nyza dus 5 woorden laten raden binnen die 30 seconden. En aangezien Naomi zoveel energy heeft, gaan we beginnen met jou. Ben je ready?
4: Yes, ready.
0: Daar gaan we. Hey. 3, 2, 1, go!
4: Met een schip op de weg, maar goed,
2: gaan
4: we eens oversteken.
2: Zebrapad.
4: Fastfood restaurant met Big Mac's, cheeseburgers.
2: McDonald's.
0: Foutjes, ze zijn Mac. Ga door.
4: Ergens waar je geld in bewaart, waardevolle spullen.
2: Nog één keer?
4: Met de code iets waar je geld en waardevolle

0: Als je, even kijken, een eiland met mooie stranden, Caribië.
1: Oh, ik wist dat het Curaçao was waarschijnlijk, maar ja.
2: Nee. Drie goede antwoorden. Ik moest, helaas moest ik McDonald's verkeerd rekenen, want jij hebt Big Mac namelijk, Naomi.
1: Oh.
2: Ja. Trouwens, nee, dan heb je eigenlijk maar twee goed, hè?
1: Ja, nee, volgens mij wel.
2: Ja, twee, ja, Zebrapad en Kluis. Ja, oké, dan gaan we kijken hoe we Mitch gaat. Mitch, ben je ready?
3: Yes.
2: Oké, de woorden heb je reden, dan gaan we ervoor. In 3, 2, 1, go!
3: Een automerk van Tessa, ik heb hem gezegd. Doe je op je nagels.
1: Nog één keer?
3: Iets wat je op je nagels doet.
1: Acryl? Nagellak?
3: Nee? Ja, yes. Het is zoetigheid uit Nederland. Het is meer een koekje.
1: Tompoes?
3: Nee, toeristen eten het hier in Nederland heel veel.
1: Pas.
3: Het is een muziekzone uit New York.
1: Nee joh, gaat de tijd zo snel?
4: 30 seconden is crazy.
1: Oh.
2: Hey Mitch, ik wil je echt gunnen, maar je zei Tesla, maar je zei ook iets wat je op je nagels doet. Ja, nagellak, ja, dat kan ik natuurlijk niet goed rekenen.
1: Nee, klopt.
3: Ja, inderdaad, dat is ook nagel.
2: Ja. Maar dat betekent wel, ja, ik weet niet hoe ze het doet, maar Naomi, je on a roll.
1: Oh, gewoon weer.
2: Het is 5 voor Fernando. Het is 5 voor Fernando. Het is 5 voor Fernando. Het is 5 voor Fernando. Aha. Ja, dus aan het einde zei je van een Caribisch eiland, was Aruba eigenlijk.
1: Oh, Aruba. Mm-hmm. Ja, ik wist dat het een van die drie zou zijn.
2: Mm-hmm. En ja, met ons kon ik helaas niet goed rekenen. Maar joh, maakt al helemaal niet uit. Naomi, morgen is de laatste dag, hè?
0: Ja.
1: Dus even volhouden nog.
2: Hey, volhouden. Het is je gegund. En Mitch, thanks voor het meespelen, broski.
3: Yes, genoeg. Fijne dag nog.
1: Fijne dag.

Oyeke, Demo, Oyeke, Jello, Oyeke.

0: City Boys van Burna Boy. Zometeen ook Jay met Controlando. En ook de nummer 1 uit de Phonix X-Chart. Fresh KM en Bare Minimum. Dit is het nieuws van 7:30 ochtends van het NOS op 3. Een hele goede morgen, Jasper.
1: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Het gebeurde bij een goudmijn op de grens met Kameroen, vertelt correspondent Maurice Leden.
2: En het gaat om een openluchtmijn, als het ware een hele grote groeve of een kuil waar mensen met eenvoudige middelen naar goud zoeken. En er waren jonge mannen, maar ook minderjarigen, in gangenstelsels aan het werk. En een deel van de wand is ingestort en daardoor raakten veel mensen bedolven onder een lading grond. En inmiddels zijn meer dan 100 lichamen geborgen en worden er nog altijd mensen vermist.
1: Het instorten van mijnen komt vaker voor in de regio. Vaak worden de schachten niet goed gedicht en is de grond niet stabiel door hevige regen. Rusland heeft opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 5 mensen omgekomen en raakten 23 anderen gewond. Bij de raketaanvallen zijn flats geraakt in 3 verschillende wijken. In Kenia ging het flink mis bij een helikoptervlucht naar een natuurpark. Bij een landingspoging op de top van een berg crashte de helikopter. Daarbij kwamen de piloot en 6 toeristen om. Ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw zaten in de helikopter en overleefden de crash niet. En in een gloednieuwe auto rijden is niet altijd even chill. Want zodra je iets te lang naar je bijrijder kijkt of naar de natuur om je heen, gaan er allemaal alarmen af. Een camera kijkt of je je ogen wel op de weg houdt. En dat systeem is sinds vorige maand verplicht in nieuwe auto's. En het kan flink irritant zijn, zegt deze autodealer tegen Omroep Zeeland.
3: Wanneer een klant bijvoorbeeld vooruit kijkt en wat dikkere oogleden heeft en de ogen dus wat minder zichtbaar zijn voor de camera, dat die daar gevoeliger op reageert. En dus ook gewoon bij het recht uitkijken aanslaat. En dat is frustrerend.
1: Je kan het systeem uitzetten, maar dat moet je wel iedere keer dat je in de auto stapt dan opnieuw doen. Deze man heeft daarom een andere oplossing.
4: Ik stap nog met heel veel plezier in mijn 35 jaar oude Mercedes, omdat daar hoor je alleen de motor en je hoeft voor de rest niets te doen. Je hoort geen piepjes. Dus ik geniet nog steeds van auto's met een ziel.
1: Ik heb het weer voor je. Regen in het hele land. Af en toe ook een klap onweer. En tussendoor dan ook af en toe wat zon. Het wordt een graad of 21.
0: Good morning, Fresh and KM. Hoor je zo.

0: DaBaby featuring Young Thug en Blind.
1: The funnest ochtendshow.
0: Met Chris en Nysa door je speakers. En elke donderdag hebben we natuurlijk een filmexpert die ons helemaal mee gaat nemen in de wereld van films. En Robert Blokland is in de building. Goedemorgen, Robert.
2: Goedemorgen, vrienden. Daar zijn we weer.
0: Goedemorgen. Hey, en waarom de film van de week? End of Oak Street. Vertel.
2: Ja, nee, The End of Oak Street. Dat is een nieuwe film met Anne Hathaway, die de afgelopen maanden echt een van de grootste sterren is geworden door The Odyssey en The Devil Wears Prada. Zij heeft een fantastisch jaar. Ze is ook van het weekend geëerd op die grote Disney-conventie en is nu een officiële Disney-legend. En het gekke van deze film is een beetje, kijk, The Odyssey is een heel zwaar verhaal. Daar moet je wel iets van weten. Dat duurt 4 uur. De Spider-Man film moet je eigenlijk alle Marvel films gezien hebben. Anders begrijp je niks meer van het verhaal. Dat is ook iets met een voorgeschiedenis. Mm-hmm. Maar The End of Oak Street is gewoon een hele simpele popcorn rampen hapslik wegfilm. Er is een straat, die wordt door de tijd getransporteerd. En die komt tussen dinosaurussen. En al die mensen in de straat moeten zich het vege lijf gaan redden. En bedenken, hoe komen we terug in onze eigen tijd? Dat is het eigenlijk hele gegeven van die film. En meer hoef je ook niet te weten. Meer is er ook niet, want het is eigenlijk een verhaal wat nergens op slaat. Maar het is met zoveel plezier gemaakt. En het is zo creatief gedaan. En je hebt dus twee hele goede acteurs. Anne Hathaway en Hugh McGregor. Die spelen dus het gezin wat we volgen als, als kijker. Daarvoor is film ook gemaakt. Het is gewoon, je kan ook gewoon even weglopen op de plassen, dan mis je niet zo heel veel. Het is echt gewoon een ontzettende blockbuster zonder enig gewicht en zonder enige voorkennis. En het heeft een beetje de lol van de oude Jurassic Park films, want er zitten dinosaurussen in. Nou ja, de vorige paar Jurassic Park films waren allemaal vrij saai. Dat hele gegeven is een beetje uitgeweend. En deze film laat zien hoe je toch een ontzettend leuke film kan maken met dinosaurussen.
0: Wat ik ook een beetje hoor, Robert, is het is gewoon een makkelijke wegkijker volgens mij, hè?
2: Hey,
0: het is een actie-avontuurfilm. Van welke scènes sta je nou stijl achterover in je stoel? Dat je dacht van, oh, toen ik dat zag.
2: Nou, het leuke is, ik had me net gerealiseerd, zeg maar, ik denk met 7 Jurassic Park films heb ik alle dinosaurussen wel gezien. Maar er zijn nog meer soorten. Er zijn ook een soort slijmerige waterdinosaurussen. Nou, die hebben we volgens mij in Jurassic Park nog niet echt heel bewust gezien. En er is een fantastische scène, dan zit het gezinnetje zit in het huis. Die gaan ze voorbereiden om te vluchten, want dat moeten ze natuurlijk, want ze moeten weg van die dino's. En dan is er een soort enorme mega slang slijmerige dino die door het huis kruipt. En alle personages lijken dan net niet te zien dat hij door het huis kruipt, zeg maar. En dat is zo goed opgebouwd. En uiteindelijk worden grote apotheose waarin ze dat beest dus moet verslaan en in elkaar moeten hakken en zo. Maar dat is zo goed opgebouwd. En ja, wat ik zeg, je moet er niet over na gaan denken. Niet van hoe kan het zijn dat die straat door de tijd reist. Dat is gewoon, er is een wormhole en dat kan gebeuren. Ja, dat is een beetje...
0: Het is gewoon zitten, ontspannen en gewoon genieten van de film.
3: En welk zou deze film zelf geven?
2: Wat zou ik geven? Nou, een 7,5 denk ik. Een 7,5. En ik zou er vooral met z'n allen heen gaan en heel veel lol hebben. Het is echt zo'n in de bioscoop ervaren film, zeg maar. Als je een hele volle zaal hebt, dan ga je met z'n allen gillen en lachen en zo. En zo'n film is dit. Alleen als je zodra je de zaal uitloopt, denk je van, wat heb ik echt naar gekeken? En dan vergeet je de hele film weer. Maar dat is soms ook niet erg, toch?
0: Ik zie het altijd in twee categorieën. Je hebt films die je echt in de bios gezien moet hebben. En films waarvan je denkt, nou, als ik die thuis op de bank via een streamingdienst bekijk, is het ook goed. Welke categorie zie jij deze film?
2: Ja, ik denk dat het toch wel leuker is om deze in een volle zaal te kijken. Hoor. Als je op de bank kijkt, dan weet ik niet, word je toch afgeleid door je telefoon. En op een groot scherm werkt het wel beter. Die effecten met de dino's zijn hartstikke goed gedaan. Dus het is echt wel een effectenfilm, zeg maar.
0: Oké, top, top Robert. Dankjewel. Ik ben benieuwd waar je volgende week mee komt.
2: Ik ook. Volgende week weer, toch?
0: Succes, dankjewel Robert.
2: Is goed, dankjewel.

0: Ja, van oh, je hebt gewoon iets voor me gekocht, maar wel heel lief. Ja, wel heel dankbaar.
1: Het is super lief. Ik zeg je eerlijk, meer artiesten, meer mensen überhaupt.
0: Ja.
1: We moeten gewoon opstaan voor een ander, want er zijn gewoon zoveel mensen die gewoon in armoede zitten.
0: Vind ik ook.
1: Die ze zich ook een beetje voor schamen dat ze daarin zitten. Dus dit soort acties, alleen maar respect.

0: Show.
1: Hey, ik zag gisteren een story van Boef. En die had gepost dat hij aankomende week 2 gezinnen op vakantie wilt sturen. Voor mensen die het dus niet kunnen betalen en met hun kids heel graag een weekje weg zouden willen gaan.
2: Weet je wat ik mooi vind daaraan? Is dat, kijk, Boef is natuurlijk een grote artiest hier in Nederland. Hij verdient ook heel veel geld. Daar is hij nooit bescheiden over geweest.
1: Nee.
2: Maar dat hij wel gewoon zo'n groot hart heeft dat hij dat wil doen voor mensen in de armoede.
1: Ja, ik hou sowieso van mensen, bekende mensen die graag weggeven. Ik vind het heel nice of zo. Het laat gewoon zien van, oh, je geeft ook echt om de mensen. En om de mensen die misschien naar je muziek luisteren.
2: Ja, en hij zei ook in die post van, hij hoeft er zelf niks voor. Hij gaat het ook niet posten. Het is gewoon puur vanuit hem, omdat hij heeft zelf ook kinderen. Het zou hem verschrikkelijk lijken om bijvoorbeeld in armoede te zitten. Om niet op vakantie te kunnen gaan. Dus daarom dat hij dit gaat doen. Wat vind jij überhaupt van? Doe je vrijwilligerswerk in het verleden wel eens gedaan?
1: Nee, ik doe geen vrijwilligerswerk. Maar ik heb wel altijd gezegd, geven is wel echt veel leuker dan ontvangen. Ook met kerst, als je cadeautjes geeft. Het voelt gewoon veel beter als je iemand blij kan maken dat je zelf iets krijgt.
2: 100. Ja. 100. Ja, ik ben ook echt zo. Sterker nog, ik hou er niets van om cadeaus te krijgen, wist je dat?
1: Nee, ik hoor je.
2: Wordt er altijd ongemakkelijk van.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland.
1: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.

0: www.nl en socials voor alle info.
1: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
2: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: It's complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
3: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is complicated.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Vanix-kanalen.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
7: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Nu bij Dirk. Pedigree Denta Sticks Light. 99 cent. Goed voor de tandjes.
11: Een hele goede morgen, Chris en Fruitig door je speakers met zometeen muziek van Chris Brown. Nu het laatste nieuws van 8 uur 's ochtends van NOS op 3. Een hele goede morgen, Jasper.
12: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten. Dat meldt het kadaster. Er worden bijna 3 keer zoveel startersleningen afgesloten als 5 jaar geleden. Met zo'n lening kunnen jonge mensen makkelijker een eerste huis kopen. Ook in Lelystad is die starterslening populair. Bijna de helft van de starters maakte daar gebruik van, vertelt deze makelaar.
13: Op dit moment is eigenlijk het potje nu net leeg in Lelystad. Dus ja, ik word nu vooral geconfronteerd met mensen die aan het zoeken zijn en ja, die nu niets meer kunnen. Je ziet eigenlijk dat die starterslening echt nodig is voor een doelgroep, omdat ze anders gewoon echt niet kunnen kopen.
12: Startersleningen worden door gemeenten beschikbaar gesteld om het verschil tussen de maximale hypotheek en de prijs van de koopwoning te overbruggen. Jongeren voelen zich minder veilig op straat een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder jongeren. Vooral vrouwen voelen zich onveilig en doen van alles om zich een beetje beschermd te voelen. Je hoort mijn Stories-collega Lisanne.
14: En wat wij vooral hoorden is dat ze hun lijflocatie delen, zodat vrienden weten wanneer ze weer thuis zijn en waar ze zijn. Ook het appen van ik ben veilig thuis, dat wordt veel gedaan. Hebben van je sleutels in je hand, dus een sleutel tussen je knop. Houden als een soort scherp voorwerp. En sommigen hebben een speciaal alarm waar ze een soort klein pinnetje uit kunnen trekken om de aandacht te trekken van hun omgeving als het nodig is.
12: Uit de rondgang bleek ook dat er sinds het overlijden van Lisa wel vaker gepraat wordt over veiligheid op straat. Ook is er in veel steden meer gedaan aan betere verlichting 's avonds. En de politie heeft al meer dan 500 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van de man die Lucky genoemd wordt. Veel tips gaan over de gelijkenis tussen Lucky en de vermiste Canadees John Russell Kenny. De politie zegt tegen Hart van Nederland dat ze die tips serieus nemen, maar ze willen ook niet te snel conclusies trekken.
15: Wij willen ook niet een familie valse hoop geven door... Kijk, als wij als politie zeggen, nou, wij denken dat het hem is, dan zegt dat echt wel wat. Dat is een grote verantwoordelijkheid die wij heel serieus nemen, waar wij mee moeten oppassen.
12: Lucky kwam 3 jaar geleden in het ziekenhuis terecht, omdat hij door hersenschade een taalstoornis heeft. Weet al 3 jaar lang niemand wie de man echt is. Ik heb het weer nog, regen in het hele land, af en toe ook een klap onweer. Tussendoor af en toe wat zon en het wordt een graad of 21.
11: Chris. De zon schijnt.

0: Pongo.
1: De funnest ochtendshow.
2: De ochtendshow.
0: En het nieuwe schooljaar staat weer voor de deuren. En misschien ga jij binnenkort wel het ouderlijk huis verlaten. Of je zit door die woning wel nog steeds thuis, terwijl je al 3 keer bent verhuisd, mentaal in je hoofd. Misschien woon je echt al lang op jezelf. Weet je inmiddels precies welke dingen je van thuis dus totaal niet mist. Want ja, als ze gratis eten meenemen is natuurlijk lekker. Maar alles had ook wel een beetje zijn prijs. Dus we hebben het over wat je absoluut niet mist aan het thuis wonen.
3: Ja.
0: Hey, en Nysa, je bent laatst natuurlijk op jezelf gaan wonen.
3: Klopt.
0: Je eerste huis. Je hebt ook een TikTok serie gemaakt. Ik was zelf wat ik doe.
3: Klopt.
0: Wat was het eerste waarvan je dacht, ja, dit ga ik in mijn eigen huis echt anders doen?
3: Nou, ik moet 100% echt gaan leren koken nu. Of tenminste niet leren, het gewoon echt gaan doen.
0: Huh?
3: Ik hou niet van koken.
0: Ja, Nysa.
3: Ja, ik ben een thuisbezorger girly. Maar weet je wat het is tegenwoordig? Bestellen en koken even duur. Wat maakt het uit eigenlijk?
0: Nee, ik ben het zo niet met jou eens.
3: Hoezo niet?
0: Ik moet je eerlijk zeggen, ik had er van een Surinaamse dame niet verwacht.
3: Kijk, ik denk je kan
0: wel een nassietje flippen of...
3: Ja, ik heb wel eens een witte nassie gemaakt. Maar kijk, dat was wel met de hulp van mijn moeder, daar niet van.
0: Oké.
3: Maar ja, ik weet niet, ik hou gewoon van bestellen. Het is snel. Ik hou niet van te lang in de keuken staan. Ik ben geen keukenprinses. Ik ga er gewoon niet zo goed op. Maar ik moet wel zeggen, tegenwoordig weet je ook echt niet wat restaurants in hun keuken aan het doen zijn. Of ja, of de mensen hun handen wel hebben gewassen. Dus eigenlijk je eigen eten maken is wel het beste, hoor.
0: Toch?
3: Ja.
0: Ja, toch?
3: Soms hoor ik verhalen. Laatst ook een restaurant waar ik heel vaak naartoe ga en nu ook nooit meer naartoe ga. Ik ga de naam niet eens zeggen, maar dat er gewoon ratten zijn in de keuken en zo. Dan denk ik, ja, sorry.
0: Ik zie soms van die TikToks voorbij komen. En het lullige daarvan is, restaurants kunnen er gewoon niks aan doen.
3: Jawel, tuurlijk wel. Maak gewoon schoon.
0: Ja, maar je kan op hygiëne letten. Maar als je in Amsterdam zit, je zit vol met ratten hier, hè?
3: Ja, oké, dat is wel. Ja.
0: Toch?
3: Ja.
0: Maar ik ga je eerlijk zeggen, ik woon echt al 10 jaar niet meer bij mijn moeder thuis.
3: Mm-hmm.
0: Af en toe mis ik het nog wel eens, want het is fijn toch? Even een warm dekentje en gezelligheid.
3: Sowieso.
0: Maar wat ik niet ga missen aan het thuis wonen, is... mijn moeder wil altijd alles weten. Dus waar ik dan was, hoe laat ik thuis zou komen, met wie was ik en zo. En dan als ik dat niet doorgaf, dan was ze ongerust. Terwijl op het moment dat ik op mezelf ging wonen, had ze het meteen losgelaten.
3: Echt?
0: Ja, omdat dat is niet meer haar verantwoordelijkheid, zeg maar.
3: Ja, ze ziet je ook niet eens weggaan, zeg maar.
0: Nee. Dat mis ik zeg maar niet aan het thuis wonen. Van,
3: ja, dat snap
0: dat ik. Alles moet doorgeven.
3: Dat snap ik.
0: Heb je nog iets waarvan je dacht van, nou, nu ik mijn eigen huis heb, dat ga ik ook echt niet missen?
3: Nou, tenminste niet wat ik niet ga missen, maar wat ik wel echt kan gaan doen, is mensen spontaan uitnodigen. Al moet ik zeggen dat ik wel echt hou van alleen zijn.
0: Mm-hmm.
3: En als ik bezoek heb, denk ik ook wel van, oké, nu kan je wel naar huis gaan.
0: Maar ja, is het een eindtijd bij jou?
3: Ja, er is wel een eindtijd. Er is wel een max. Maar natuurlijk kan ik mensen, een vriendin of een goede vriend, kan ik nu wel gewoon uitnodigen. Kom gezellig langs. Spontaan, in plaats van dat ik het dagen van tevoren plan. Of rekening moet houden met iemand anders die thuis is en die geen zin heeft in bezoek.
0: Maar hoe was het bij jou thuis dan, back in the days? Had je echt opdrachten die je moest doen? Moest je je kamer schoonmaken? Moest je schoonmaken? Hoe werkte dat?
3: Er werd niet echt tegen hem gezegd van, op donderdag maak je je kamer schoon. Zo niet, het is ook een beetje kinderachtig. Maar toen ik wat jonger was, werd er wel echt heel vaak tegen hem gezegd, maak je kamer op tijd schoon. En toen ik wat ouder was, kon ik het wel zelf bepalen. Maar schoonmaken deed ik gewoon uit mezelf hier en daar. Maar ik had niet echt strenge ouders, nee.
0: Heerlijk, maar je gaat het niet missen, toch?
3: Nee, natuurlijk niet.
0: Toch?
3: Nee.
0: Je bepaalt nu zelf wat je doet.
3: Zeker.
0: Hey, nu zijn we ook even benieuwd, jij die nu luistert naar Phonics Fam. Wat ga jij niet missen aan het thuiswonen? Ben ik oprecht benieuwd. Laat ons weten in de NPO Luisterapp. Wat ga jij niet missen?

0: En we hebben het over wat je totaal niet mist aan het thuiswonen, Nysa.
1: Ja, en we hebben hele leuke reacties binnengekregen. Zo zie ik hier eentje van Esma of Asma, als ik het goed uitspreek. Ik mis vooral niet dat je automatisch mee moest doen zodra er bezoek kwam. Ik kom boven in mijn joggingpak liggen en dan hoorde ik ineens, kom even naar beneden, tante is er. Nu kan er beneden niemand onverwacht zitten, want het is mijn eigen beneden.
0: Hij is uitbaar heel herkenbaar.
1: Ja, heel herkenbaar. Ik hoorde volledig, want het is zo irritant als iemand binnenkomt of je hebt trek, dus je moet naar beneden en denk je, oh, nu moet ik diegene ook meteen gaan groeten. Geen zin in, ja.
0: Ik zie ook Sia schrijven van Sang hier elke zaterdag schoonmaken alsof er een breastplate om 8:00 AM begint. Wat komt nog meer binnen, Nysa?
1: Santino zegt, douchen met tijdsdruk. Mijn vader klopte na 10 minuten al op de deur met, hebben wij aandelen bij Waternet of zo. Nu kan ik 20 minuten onder de douche staan zonder dat iemand buiten een financiële analyse van mijn watergebruik geeft. Ja, ook helemaal mee eens. Want douchen nu is zo fijn. Niemand, je voelt je niet eens bekeken of zo. Snap je? Als iemand denkt van, oh, ze staat te lang onder de douche. Ik bepaal nu zelf hoe lang ik onder de douche sta.
0: Weet je wat grappig is? Ik ben nu wel die ankel geworden die ook zo denkt van, ja, als je lang doucht, is wel duur, hè?
1: Dus als iemand anders bij jou doucht, dan sta je wel voor de deur van, hallo?
0: Ik zit gewoon op mijn klok te kijken van, hé, we zitten al boven de 5 minuten.
1: Oh, god.
0: Evi, good morning.
2: Good morning, good morning.
0: Goedemorgen, hé. Wat mis jij niet aan het thuiswonen?
2: Nou, om 2 keer per week eigenlijk gewoon verplicht sla vinken met bloemkool, die droge gekookte aardappels en kaassaus te eten. En gewoon totaal niet.
0: Ik hoor al dat je een trauma hebt opgelopen.
2: Ja, en hoe je wil niet weten,
0: En het was echt standaard 2 keer per week dan?
2: Ja, standaard 2 keer per week. Ja, mijn zusjes, die waren echt van die picky eaters, dus die wouden bij niks anders eten dan dat. Maar ja, echt, ik at het, omdat ik hun voorbeeld wil geven, je moet gewoon eten wat de pot gaf. Maar echt, ik kan het gewoon niet meer zien. Ik kan niet ruiken, ik kan niet eten.
1: De slaving maakt zij nooit meer gewoon.
2: Nee, nooit meer.
1: Wat is nu jouw lievelingsgerecht om te koken bijvoorbeeld?
2: Nou, mijn lievelingsgerecht is even die Antilliaanse ossenstaartstoof met Antilliaanse morrel.
1: Oh, ken ik niet eens.
0: Dat is een stuw, toch?
2: Ja, er zit inderdaad een soort van, ja, gewoon stoofpot inderdaad.
0: Ja. Oh, wel lekker.
1: Ja, alles behalve slaving bij haar thuis in ieder geval.
0: Evi, thanks voor het delen, hè?
1: Dankjewel.
2: Hey, jullie nog fijne werkdag.
0: Dankjewel. Ja, ik moet zeggen, ik heb wel met dit alles, ik woon natuurlijk al heel lang niet meer thuis, al 10 jaar of zo. Maar je komt ook op een punt dat je het ook wel echt gaat missen.
1: Bedoel je dat je zelf moet koken en zo, dat je dat gaat missen? Dat het voor
0: nou,
1: je
0: dat je dus gewoon thuis woont bij je ouders, bij je moeder of vader. En dat
1: ja,
0: je gewoon,
1: mis je het?
0: Ja, af en toe wel.
1: Oh, ik heb nu wel echt de tijd van mijn leven al, hoor. Ik stuurde gisteren ook een video van, kijk, ik heb gisteren een bord pas na 2 uur opgeruimd. Wat vind je hiervan?
0: Wow, je durf.
1: Ja, ze reageerden ook met, je doet je ding, maar ik dacht, ja, ik doe zeker mijn ding. Ja, heerlijk.
0: Ja, kijk, het is wel even belangrijk om te benoemen dat er zijn natuurlijk ook mensen die geen ouders meer hebben. Die
1: zeker.
0: Echt heel graag dat momentje nog zouden willen hebben van, oh, ik zou heel graag een bari willen krijgen van mijn ouders.
1: Ja.
0: Dus dat is ook gewoon moeilijk. Dus dat realiseren we ons ook natuurlijk.
1: 100%.
0: Maar het is wel lekker om je eigen keuze te kunnen maken.
1: Absoluut.
0: Oh, heerlijk. En over eigen keuzes gemaakt gesproken. SFB, way it goes, George.

0: Exotisch, Fresh, R.O.B. en Lassa. En zometeen, Naisa, zometeen.
1: Het moordende minuut.
0: Ja.
1: En we hebben een kwalificatievraag voor jullie.
0: Ja.
1: Namelijk, op hoeveel graden Celsius bereikt water zijn kookpunt?
0: Weet je het zelf, Naisa?
1: Nee. En ik weet waarom je lacht. Want ik weet het niet. Ik zei net 8, maar mensen, ik dacht aan een kookplaat die je aanzet. Daarom zei ik 8. Maar dat is niet het antwoord in ieder geval.
0: Nee, dat is niet het antwoord. De vraag is, op hoeveel graden Celsius bereikt water zijn kookpunt? En ik kan je vertellen, het is dus niet 8.
1: Nee, het is geen 8, nee. Maar let us know als je het weet.
0: In de NPO Luisterapp natuurlijk. Zometeen is de moordende minuut.
2: Dat ik op een gegeven moment een beetje kwijt was wie ik eigenlijk zelf ben. Dus ja, Laura, de oermoeder, dat ik wist wie dat was.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: En zometeen ook muziek van Shakira, Burna Boy, Die Die door je speakers. Hier is het laatste nieuws van 8:30 van NOS op 3. Jasper, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten. Dat meldt het kadaster. Er worden bijna 3 keer zoveel startersleningen afgesloten als 5 jaar geleden. Met zo'n lening kunnen jonge mensen makkelijker een eerste huis kopen. Ook in Lelystad is die starterslening populair. Bijna de helft van de starters maakte daar gebruik van, vertelt deze makelaar.
5: Op dit moment is eigenlijk het potje nu net leeg in Lelystad. Dus ja, ik word nu vooral geconfronteerd met mensen die aan het zoeken zijn en ja, die nu niets meer kunnen. Je ziet eigenlijk dat die starterslening echt nodig is voor een doelgroep, omdat ze anders gewoon echt niet kunnen kopen.
4: Startersleningen worden door gemeenten beschikbaar gesteld om het verschil tussen de maximale hypotheek en de prijs van de koopwoning te overbruggen. Jongeren voelen zich minder veilig op straat een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder jongeren. Vooral vrouwen voelen zich onveilig en doen van alles om zich een beetje beschermd te voelen. Je hoort mijn Stories-collega Lisanne.
6: En wat wij vooral hoorden is dat ze hun lijflocatie delen, zodat vrienden weten wanneer ze weer thuis zijn en waar ze zijn. Ook het appen van ik ben veilig thuis, dat wordt veel gedaan. Hebben van je sleutels in je hand, dus een sleutel tussen je knop. Houden als een soort scherp voorwerp. En sommigen hebben een speciaal alarm waar ze een soort klein pinnetje uit kunnen trekken om de aandacht te trekken van hun omgeving als het nodig is.
4: Uit de rondgang bleek ook dat er sinds het overlijden van Lisa wel vaker gepraat wordt over veiligheid op straat. Ook is er in veel steden meer gedaan aan betere verlichting 's avonds. En de politie heeft al meer dan 500 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van de man die Lucky genoemd wordt. Veel tips gaan over de gelijkenis tussen Lucky en de vermiste Canadees John Russell Kenny. De politie zegt tegen Hart van Nederland dat ze die tips serieus nemen, maar ze willen ook niet te snel conclusies trekken.
7: Wij willen ook niet een familie valse hoop geven door... Kijk, als wij als politie zeggen, nou, wij denken dat het hem is, dan zegt dat echt wel wat. Dat is een grote verantwoordelijkheid die wij heel serieus nemen, waar wij ook mee moeten oppassen.
4: Lucky kwam 3 jaar geleden in het ziekenhuis terecht, omdat hij door hersenschade een taalstoornis heeft, weet al 3 jaar lang niemand wie de man echt is. Ik heb het weer nog, regen in het hele land, af en toe ook een klap onweer. Tussendoor af en toe wat zon en het wordt een graad of 21.
3: Chris. Goedemorgen, zometeen een woorden minuut.
8: Op hoeveel graden Celsius bereikt water zijn kookpunt?
3: Laat het weten, NPO luisteren. Ondertussen Shakira aan

0: Patrick's Ochtendshow.
1: En we zijn ready voor de moordende minuut. De klok staat op 1 minuut. En Nysa en ik hebben 10 vragen voor je.
2: Yes.
1: Ja, als je zo kijkt naar de vraag, hè, Nysa, is het te doen of denk je, dit wordt lastig?
2: Dit is te doen, denk ik. Tenminste, okay. Als ik het zou kunnen, dan kunnen de luisteraars dat
1: ook. Oké. Rashid, good morning, man.
3: Goedemorgen.
1: Weet je wat ik mooi vind aan jou, bro? Jij bent dus onderweg naar een bouwmarkt. Want wat ga je nou halen voor je moeder?
3: Ik ben onderweg om een stukloper te gaan halen, omdat mijn moeder jarig is vandaag.
2: Gefeliciteerd.
3: En dat leggen we altijd. Dankjewel. En dat leggen we altijd op de grond voor als er visite is, want dan hoeven mensen hun schoenen niet uit. En ja, dan wordt je vloer ook niet zo vies.
1: Besef, ik heb hier nooit aan gedacht.
2: Ik ook niet.
1: Je kan gewoon vloerbedekking halen zodat je eigen vloer niet vies wordt.
2: Ja, dan hoef je ook niet te zeggen schoenen uit.
1: Hé. Hey.
2: Ja.
1: Rashid, je hebt dit op ons gezet. Ik ga het recyclen, man.
3: Goed.
1: Lekker, bro. Hey, de spelregels zijn duidelijk, hè, voor de moordende minuut. 1 minuut de tijd, 10 vragen. Je moet er minimaal 6 goed hebben. En op een schaal van 1 tot 10, hoeveel denk je dat je er goed gaat te pakken?
3: Spanning is nu hoog, dus ik hoop dat ik de 6 red.
1: Oké.
3: We daarvoor gaan.
1: Bro, die spanning is niet nodig. Ontspan, want je hebt dat vaker meegespeeld in de auto onderweg. You got this, man. Ready?
3: Is goed.
2: Let's go.
4: De moordende minuut.
1: Op hoeveel graden Celsius bereikt water zijn kookpunt?
3: 100.
2: Voor welk designermerk staat de afkorting LV?
3: Louis Vuitton.
1: In welke Britse serie zijn Duchenne en Sully de hoofdpersonen?
3: Pas.
2: Welke artiest staat Lil Kleine op de track Fashion Week? Met welke artiest?
3: Jonah Fraser.
1: Hoe laat eindigt de Funix ochtendshow?
3: 10 uur.
1: Ja, dat klopt.
2: Maak de lyrics af. Ja, we kunnen dom doen, baby.
3: Jij beseft die dingen niet.
1: Welke kleur is de ster op de vlag van Ghana?
3: Zwart.
2: Hoeveel 50 centjes heb je nodig om 2 euro te krijgen?
3: 4.
1: Yes, en maak het rijtje van primaire kleuren af. Rood, geel en...
3: Blauw.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Welke buurland ligt ten westen van Duitsland?
3: Nederland.
1: Ja, klopt inderdaad, man. Hey, een Britse serie, Duchenne en Sully, de hoofdpersonen, welke was dat?
3: Bro, ik dat is heel erg, maar ik weet het echt niet.
1: Oké, nee, de tijd is op. Bro, wat denk je?
3: Ik ben ondertussen de tel kwijt geraakt bij die Britse serie, omdat ik dacht, oh shit, eerste fout.
1: Mm-hmm.
3: Dus raakte ik een beetje in de war.
2: Geen probleem, we gaan het tellen.
1: We gaan kijken, man. We gaan het invoeren in de computer. Waar komen we op uit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Heel goed gedaan.
5: Humbaya, humbaya, oh eh eh. Humbaya, humbaya, humbaya, oh eh eh.
1: Humbaya,
5: humbaya, humbaya, oh eh eh.
1: Humbaya, humbaya, gefeliciteerd. Rashid, gefeliciteerd, man, broski.
3: Bedankt.
1: Eerlijk, is het te doen op het moment dat je hem live speelt, of is het dan toch moeilijker?
3: Hij is toch net iets lastiger, want soms hoor je mensen dingen zeggen, denk van, oh kom op, dat weet je toch, maar dan als je er zelf staat,
2: die
3: heb je toch net iets meer spanning en dan, ja.
1: Is die
3: dan,
1: spanning
3: dus ik
1: toch?
3: Ik snap wel soms dat mensen fouten maken.
1: Toch een beetje choken. Ja. Hey, in welke Britse serie staat Duchenne en Sully de hoofdpersonen, Nysa?
2: Top boy.
1: Dat klopt inderdaad. En maak de lyrics af, ja we kunnen dom doen, baby.
2: Nee, de cijfers liegen niet.
1: Mm-hmm.
2: Ja, hij had wel het melodietje goed, maar de lyrics alleen niet.
1: Klopt inderdaad. En welk had je zwart had hij goed, hè, Ghana?
2: Ja, klopt.
1: Oké, nou, ze zit er lekker doorheen. Bro, jij gaat vandoor met Funix sokken, man. Ben je daar blij mee?
3: Hartstikke blij. Ik heb heel grote maten, want ik heb maat 48,5.
2: Wow!
1: Oké, we gaan voor shoppen. Komt helemaal goed, bro.
3: Is goed, dankjewel.
1: Thanks, bro.

0: Om accent, guys.
1: Ik zeg eerlijk, waar haal je al dat talent vandaan?
0: Ach, van God.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen, amen. Ik zeg eerlijk, ik heb nog meer enthousiasme gekregen voor de Morning Gym. Escapism, Ray.

0: ochtendshow met Chris.
1: En Nights are natuurlijk door je speakers. Hey, en de hele ochtend neem je mee in een morning jam. Dat kan een track zijn die je misschien vergeten bent. Of een nieuwe tune die uitgebracht is. En ja. Nights, jij kwam maar met eentje.
2: Ja, er is een, het is natuurlijk herfst nu. Tenminste, eigenlijk is het nog officieel show, maar het voelt
1: het
2: wel als herfst.
1: Het voelt als herfst,
2: ja,
1: toch, met de regen en alles.
2: Wordt al eerder donker en zo. Er is één nummer die mij gewoon echt doet denken aan de herfst. Ik kwam uit in volgens mij 2023, als ik het goed zeg. The vibe, I love it. Het accent van haar in het nummer ga ik zo goed op. Het is gewoon, ondanks het wel een beetje een heartbreak nummer is, ook een baddie nummer of zo. Ik weet niet, de manier waarop ze zingt, voel je jezelf gewoon heel erg.
1: Waar zit het dan in dat het een beetje baddie energy geeft?
2: Ja, de manier van zingen, het is een beetje zingen en rappen tegelijkertijd. Je voelt het gewoon heel erg. En ook het verhaal wat ze vertelt is gewoon heel erg mooi. En ja, daar heb ik het over Escapism van Ray.
1: Van Ray.
2: Yes.
1: Want jij vertelde net ook dat, wanneer heb je Ray nou voor het eerst live gezien?
2: In 2023. Ze was het voorprogramma van SZA in Ziggo Dome. Hele goede artiest. Live is ze echt insane goed. Niet normaal. Die uithalen van haar, die hoge noten die ze haalt. Het is een hele, hele goede artiest. Echt waar. Denk wel een van de beste tegenwoordig.
1: Ja, maar ik hoor je zeggen van uithalen die ze doet. Een goede artiest en zo.
2: Ja.
1: Kan je niet een klein stukje voor ons doen, Nysa?
2: Een stukje van Ray?
1: Een klein stukje Ray, je weet toch? Daar zitten we op te wachten.
2: Een uithaal?
1: Gewoon een klein stukje uit het nummer.
2: Oké, ik ga haar Engels accent naar doen.
1: Oké, let's go.
2: Just a heartbroke bitch, high heels 6 inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk goals, drunk texts, drunk tears, drunk sex. Oh, she's gonna text, guys. Ik moet nog werken.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
6: Yo Rotterdam! Van 17 tot en met 23 augustus is het tijd voor Rotterdam Street Culture Week. Is het

0: in het Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Start je dag vol energie met de Good Vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Doedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Een hele goede morgen. Zometeen een half uur lang de beste mix van Miguel Cadel. Maar nu eerst het allerlaatste nieuws van 9 uur. NOS op 3. Jasper, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De brand in de Hoge Venen in België is nog altijd niet onder controle. De natuurbrand daar woedt al bijna een week, maar het bestrijden is lastig door het stormachtige weer. Ook vannacht lukte het de brand weer amper te blussen, vertelt deze verslaggever van de VRT.
4: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
3: De brand in de Ardennen is de grootste natuurbrand ooit in België. 3 dagen na de zware aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is iemand levend onder het puin vandaan gehaald. Het gaat om een verlamde vrouw van 84. Lokale autoriteiten noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Het dodental van de aardbeving staat op ten minste 73. Er is een nieuw medicijn ontwikkeld tegen narcolepsie, de ziekte waarbij mensen spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben een tekort aan een stofje dat regelt dat je overdag wakker bent en 's nachts slaapt. Dat nieuwe medicijn doet wat die stof eigenlijk zou moeten doen. Het is deze maand goedgekeurd in Amerika. In Europa komt het medicijn waarschijnlijk in 2028 op de markt. En ondanks Duolingo of ChatGPT is een nieuwe manier om Spaans te leren ineens razend populair. Nou ja, nieuw, het is eigenlijk juist een oud programma. Steeds meer mensen leren de taal via de schatkamer van beeld en geluid. Ze kijken dan naar de Teleac-cursus Por Favor uit 1983.
5: Goedenavond, dit is Teleac met les 2 van de taalkursus Spaans.
6: Tomar ahora?
7: Sí.
6: Y vamos a Salamanca para escuchar y comprender.
3: Ja, geen idee wat hij zegt. Naast de cursus Spaans wordt ook de cursus Mandarijn met Astrid Joosten nu veel bekeken. Heb ik het weer nog voor je? Regen in het hele land met af en toe ook een klap onweer. Tussendoor heel af en toe wat zon en het wordt een graad of 21.

Houten, de dikste Phonics hits in de mix.

0: leven, een doel hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij

0: Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De brand in de Hoge Venen in België is nog altijd niet onder controle. De natuurbrand daar woedt al bijna een week, maar het bestrijden is lastig door het stormachtige weer. Ook vannacht lukte het de brandweer amper te blussen, vertelt deze verslaggever van de VRT.
1: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
0: De brand in de Ardennen is de grootste natuurbrand ooit in België. 3 dagen na de zware aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is iemand levend onder het puin vandaan gehaald. Het gaat om een verlamde vrouw van 84. Lokale autoriteiten noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Het dodental van de aardbeving staat op ten minste 73. Er is een nieuw medicijn ontwikkeld tegen narcolepsie, de ziekte waarbij mensen spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben een tekort aan een stofje dat regelt dat je overdag wakker bent en 's nachts slaapt. Dat nieuwe medicijn doet wat die stof eigenlijk zou moeten doen. Het is deze maand goedgekeurd in Amerika. In Europa komt het medicijn waarschijnlijk in 2028 op de markt. En ondanks Duolingo of ChatGPT is een nieuwe manier om Spaans te leren ineens razend populair. Nou ja, nieuw, het is eigenlijk juist een oud programma. Steeds meer mensen leren de taal via de Schatkamer van Beeld en Geluid. Ze kijken dan naar de Teliac-cursus Por Favor uit 1983.
2: Goedenavond, dit is Teliac met les 2 van de taalkursus Spaans.
3: Por favor, por favor.
4: Tomar ahora?
5: Sí.
4: Y vamos a Salamanca para escuchar y comprender.
0: Ja, geen idee wat hij zegt. Naast de cursus Spaans wordt ook de cursus Mandarijn met Astrid Joosten nu veel bekeken. Heb ik het weer nog voor je? Regen in het hele land met af en toe ook een klap onweer. Tussendoor heel af en toe wat zon en het wordt een graad of 21.

0: Robert is in de building. Goedemorgen, Robert.
1: Goedemorgen, vrienden. Daar zijn we weer.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, en waarom de film van de week? End of Oak Street. Vertel.
1: Ja, nee, de End of Oak Street. Dat is een nieuwe film met Anne Hathaway, die de afgelopen maanden echt een van de grootste sterren is geworden door The Odyssey en The Devil Wears Prada. Zij heeft een fantastisch jaar. Ze is ook van het weekend geëerd op die grote Disney-conventie en ze is nu een officiële Disney-legend. En het gekke van deze film is een beetje... Kijk, The Odyssey is een heel zwaar verhaal. Daar moet je wel iets van weten. Dat duurt 4 uur. De Spider-Man film moet je eigenlijk alle Marvel films gezien hebben. Anders begrijp je niks meer van het verhaal. Dat is ook iets met een voorgeschiedenis. Mm-hmm. Maar The End of Oak Street is gewoon een hele simpele popcorn rampen hapslik wegfilm. Er is een straat, die wordt door de tijd getransporteerd. En die komt tussen dinosaurussen. En al die mensen in de straat moeten zich het vege lijf gaan redden. En bedenken, hoe komen we terug in onze eigen tijd? Dat is het hele gegeven van die film. En meer hoef je ook niet te weten. Meer is er ook niet, want het is eigenlijk een verhaal wat nergens op slaat. Maar het is met zoveel plezier gemaakt. En het is zo creatief gedaan. En je hebt dus twee hele goede acteurs. Anne Hathaway en Hugh McGregor. Die spelen dus het gezin wat we volgen als, als kijker. Daarvoor is film ook gemaakt. Het is gewoon, je kan ook gewoon even weglopen op de plassen. Dan mis je niet zo heel veel. Het is echt gewoon een ontzettende blockbuster. Zonder enig gewicht en zonder enige voorkennis. En het heeft een beetje de lol van de oude Jurassic Park films. Want er zitten dinosaurussen in. Nou ja, de vorige paar Jurassic Park films waren allemaal vrij saai. Dat hele gegeven is een beetje uitgebeend. En deze film laat zien hoe je toch een ontzettend leuke film kan maken met dinosaurussen. Met
0: wat ik ook een beetje hoor, Robert, is het is gewoon een makkelijke wegkijker volgens mij, hè?
1: Hey,
0: het is een actie-avontuurfilm. Van welke scène sta je nou stijl achterover in je stoel? Dat je dacht van, oh, toen ik dat zag...
1: Nou, het leuke is, ik had me net gerealiseerd, zeg maar, ik denk met 7 Jurassic Park films heb ik alle dinosaurussen wel gezien. Maar er zijn nog meer soorten. Er zijn ook een soort slijmerige waterdinosaurussen. Nou, die hebben we volgens mij in Jurassic Park nog niet echt heel bewust gezien. En er is een fantastische scène, dan zit het gezinnetje zit in het huis. Die gaan ze voorbereiden om te vluchten, want dat moeten ze natuurlijk, want ze moeten weg van die dino's. En dan is er een soort enorme megaslang slijmerige dino die door het huis kruipt. En alle personages lijken dan net niet te zien dat hij door het huis kruipt, zeg maar. En dat is zo goed opgebouwd. En uiteindelijk wordt het, grote apotheose waarin ze dat beest dus moet verslaan en in elkaar moeten hakken en zo. Maar dat is zo goed opgebouwd. En ja, wat ik zeg, je moet er niet over na gaan denken. Niet van hoe kan het zijn dat die straat door de tijd reist. Dat is gewoon, er is een wormhole en dat kan gebeuren. Ja, dat is een beetje...
0: Het is gewoon zitten, ontspannen en gewoon genieten van een film.
2: En welk zou je deze film zelf geven?
1: Wat zou ik geven? Nou, een 7,5 denk ik. Een 7,5. En ik zou er vooral met z'n allen heen gaan en heel veel lol hebben. Het is echt zo'n in de bioscoop ervaren film, zeg maar. Als je een hele volle zaal hebt, dan ga je met z'n allen gillen en lachen en zo. En zo'n film is dit. Alleen als je zodra je de zaal uitloopt, denk je van wat heb ik echt naar gekeken. En dan vergeet je de hele film weer. Maar dat is soms ook niet erg, toch?
0: Ik zie het altijd in twee categorieën. Je hebt films die je echt in de bios gezien moet hebben. En films waarvan je denkt, nou, als ik die thuis op de bank via een streamingdienst bekijk, is het ook goed. Welke categorie zie jij deze film?
1: Ja, ik denk dat het toch wel leuker is om deze in een volle zaal te kijken. Hoor. Als je op de bank kijkt, dan weet ik niet, word je toch afgeleid door je telefoon. En op een groot scherm werkt het wel beter. De effecten met de dino's zijn hartstikke goed gedaan. Dus het is echt wel een effectenfilm, zeg maar.
0: Oké, top, top Robert. Dankjewel. Ik ben benieuwd waar je volgende week mee komt.
1: Ik ook. Volgende week weer, toch?
0: Succes, dankjewel Robert.
1: Is goed, dankjewel.

Opperig featuring Chavante door je speakers. Hier op Phonix natuurlijk, waar je zometeen ook Mike Towers hoort en Lala. En het gaat gebeuren, al dagenlang zijn we mee bezig. Quincy, ik en jij. Quincy gaat de tattoo zetten van mij. Gisteren hebben we de 3 schetsen laten zien. Daar kon je op stemmen via zijn socials, El Quinna. En er is dus een schets uitgekomen. En morgen wordt het live getatoeëerd tijdens de uitzending op Quincy. Zometeen daar meer over met de man himself, Nakafit van Beyoncé.

0: Mike Towers hier op Phonics.
1: Chris.
0: Een hele goede morgen, Quincy. Broeder, hang je aan de lijn? Nee, Quincy komt hier nog niet binnen. Wat er nou aan de hand is, Quincy en ik hebben natuurlijk een challenge gaande. En dat is dat ik hem heb uitgedaagd om een tattoo van mij te zetten. Dat wilde hij niet. Hij dacht, ik ga geen tattoo van jou zetten, maar we kunnen wel iets doen in de trant van Chris en Fruitig. Dus heb ik 3 ontwerpen voor hem gemaakt. Een schets van een aardbei, van een citroen en van een watermeloen. Die hebben we gisteren dus op Instagram gezet. En daar mocht jij dus op stemmen. Dat is massaal gedaan, kan ik je vertellen. De aardbei is afgevallen. Ik heb nog zo mijn best gedaan op die aardbei. Alleen daar kwamen niet zo heel veel stemmen op binnen. Dus de strijd zit hem tussen de citroen en de watermeloen. Mocht je er meer van meekrijgen, check even zijn Instagram socials. @elquinna, E-L-Q-U-I-N-N-A. Heb je het gelijk goed gespeld? En er zijn oprecht heel veel stemmen binnengekomen. En de meeste stemmen zijn binnengekomen op de citroen. Ja, dus wat er nu staat te gebeuren, morgen tijdens de uitzending van Rewind Quincy gaan we dus live een tatoeage op die man zetten. En het is aan mij om het eerste inkje te zetten.
2: Test, test, test. Hoor je mij opeens?
0: Ja, ik hoor jou ineens, Quincy.
2: Ja, ik heb even op de andere verbinding gegooid. En toen deed hij het.
0: Daar ben je.
2: Ik ben er,
0: Ben je zenuwachtig voor morgen dan?
2: Ja, eigenlijk wel. Want ik heb het gisteren na een week pas tegen mijn vrouw gezegd.
0: Oh, ja.
2: En ze keek me echt aan met een look van, at this moment he knew, he fucked up. En toen dacht ik, oké, shit. Zei jij, je bent echt helemaal niet goed dat jij gewoon even random iets op je lichaam laat zitten. Ik zei, weet je, het is toch gewoon, als ik over 30 jaar naar die tattoo kijk, dan denk ik van, ja, dit was wel gewoon grappig.
0: Weet je, dus gewoon, en ze weet dat het van mij komt, dus dat is het sowieso goed.
2: Ja, toen was ze helemaal gek. Toen zei ze, dit kunnen we helemaal niet doen. Maar goed, ze zei dus wel meteen, ja, Chris komt er nu echt makkelijk vanaf. Die heeft geen tattoo van jou. Dus we gaan wel echt iets voor hem bedenken. Dus dat is uiteindelijk ook de vraag voor de Phonics. Maar daarover later meer. Eerst natuurlijk morgen live die tattoo zetten.
0: Ja. Maar vind je het nou erg spannend of denk je van, hey,
2: ja, tuurlijk is het spannend. Tuurlijk is het spannend. Maar ik ga er wel voor. Ik ben een man van mijn woord.
0: Oké, ja, ik ga mijn pols ook even goed oefenen, weet je toch? Morgen is het game time.
2: Ja, daar moeten we nog heel even over praten. HR technisch gezien of je dat mag doen.
0: Maar dat komt helemaal goed. We gaan los. Zometeen Rewind. Veel plezier, bro.
2: Yo, love you.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Milan Summer Festival 2026, 21, 22 en 23 augustus. Het grootste Surinaamse Hindoestaanse outdoor festival van Europa. Beleef spectaculaire live optredens met absolute headline.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
3: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Hey, zit in Afro Vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
7: Yo Rotterdam! Van 17 tot en met 23 augustus is het tijd voor Rotterdam Street Culture Week.

0: hebben. Morgen is het zover. Een live tattoo in de uitzending. Ja, waarom ik dit heb laten wijsmaken, weet ik eigenlijk ook nog steeds niet. Maar één ding is wel zeker. We moeten natuurlijk ook samen iets gaan bedenken wat Chris en Fruitig moet gaan doen. Dus mocht je daar alvast een ideetje voor hebben, drop dat alvast in de NPO Luisterapp. Gaan we het er zo meteen zeer zeker nog even over hebben. En terwijl we dat doen, is nog tijd even van het laatste nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De Russische aanvallen van vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben aan 13 mensen het leven gekost. Tientallen anderen raakten gewond. Meerdere flats en een kinderziekenhuis raakten beschadigd door de raket- en drone-aanvallen. Oekraïne heeft steeds meer moeite om de supersnelle ballistische raketten die Rusland afvuurt te onderscheppen. In Kenia ging het flink mis bij een helikoptervlucht naar een natuurpark. Bij een landingspoging op de top van een berg crashte de helikopter. Daarbij kwamen de piloot en 6 toeristen om. Ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw zaten in de helikopter en overleefden dat niet. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract verlengd tot 2030. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Maar hij blijft dus toch. Formule 1-commentator Louis Dekker is niet verbaasd. Volgens hem waren er maar 3 serieuze alternatieven. Ferrari, Mercedes en McLaren.
2: En eigenlijk, zonder 6 namen te noemen van 6 coureurs, kun je constateren, die teams zitten vol. Dus het klinkt raar, maar de viervoudig kampioen die echt de toon aangeeft al jaren in de sport, al is hij nu niet de leider in het WK, maar die viervoudig kampioen kon eigenlijk geen kant op. Alleen maar blijven waar hij zat, of helemaal stoppen met de sport. Nou ja, hij heeft dus gekozen voor het eerste.
1: Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix. Het nieuwe uitshirt van Fortuna Sittard is een hit in het buitenland. En vooral in Peru gaat dat shirt helemaal viral.
3: Un club de Países Bajos presenta su nueva indumentaria en honor a Santa Rosa de Lima. Se trata del Fortuna Sittard de la Eredivisie, que presentó una camiseta alterna en honor a Santa Rosa de Lima.
4: El Fortuna Sittard de la Eredivisie lanzó una camiseta visitante inspirada en la Santa Peruana.
1: Ja, ze zijn in Peru niet ineens allemaal Fortuna-fans. Het komt omdat de beschermheilige van Sittard op het shirt staat, Sint Rosa. Ze werd geboren in Peru en is de eerste heilig verklaarde persoon uit Zuid-Amerika. En daarom zijn ze in Peru dus zo'n fan van het shirt. Heb ik het weer nog voor je. Overal buien, af en toe ook een klap onweer. Tussendoor gaan we de zon zien en het wordt een graad of 21.
0: Panna is onderweg, maar is Roddy Ricch. Dit is Late at Night.

Jonah Fraser samen met Jayon Pona. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Van alle gekheid die er denk ik wel een beetje in de studio kan gaan gebeuren, denk ik dat we morgen wel iets memorabels in de studio hebben. Misschien heb je het meegekregen, misschien ook niet. Chris en Fruitig zijn op een of andere manier een soort challenge met elkaar aangegaan, die eigenlijk een eenzijdige challenge is, want alleen ik word getatoeëerd. Hij dacht eerst, Quincy gaat Chris en Fruitig tatoeëren. Nou, dat is natuurlijk volstrekt belachelijk. Zeg maar, aangezien je Fruitig in je naam hebt, we kunnen wel iets Fruitigs doen, weet je wel. Staat ook een beetje dan symbool uiteindelijk voor Fun X, dat ik die tattoo dan uiteindelijk heb. Hij had 3 designs gemaakt. Jij kon je stem uitbrengen op basis van 3 afbeeldingen die ik op mijn verhaal had gedropt. En er is massaal gestemd. Er is massaal gestemd. @elquinna op Instagram. ELQUINNA. Daar kan je zien welk design het uiteindelijk is geworden. En morgen live in de uitzending wordt die tattoo dus gezet. Gewoon tijdens de uitzending. Dus dat is eigenlijk wel crazy. Maar goed, ik vertelde het gisteren eigenlijk na een week pas aan mijn vrouw. En mijn vrouw die zei, ja, jij bent echt helemaal niet goed wijs. En ik kan er ook geen ongelijk geven. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Alleen ze zei, ja, maar wat gaat Chris doen dan? Gaat Chris ook een tattoo zetten? Ik zei, nee, Chris die zet geen tattoos. Ze zei, oké, maar wat gaat hij dan doen? Ik zei, ja, dat moeten we dus nog even gaan bedenken. Dus ik dacht, weet je, met wie kan ik dit beter bedenken dan samen met mijn FunX-fam? Wat gaan wij Chris laten doen wat een beetje rechtvaardig

potentieel heel lang kan meegaan. Ergens dacht ik, misschien moeten we een bepaalde koep scheren of iets graveren in iets. Waar denk jij misschien een beetje aan? Ik laat hem gewoon even bij je sudderen, maar we moeten wel in actie gaan komen. Want Chris kan hier niet zo makkelijk mee wegkomen, toch? Dus wat gaan wij Chris en Fruitig laten doen of laten zetten of laten eten, whatsoever? Ik laat het volledig aan jou. Je kan het droppen door middel van een appje in de NPO Luister app. Ik ben heel benieuwd waar je mee gaat komen. Ik ga zelf ook nadenken, maar één ding is zeker. Hij kan niet

0: Wait, Wait, Filet met Rihanna.
1: In the morning. Morning. Mashup.
2: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. En als je hem zo meteen hoort en je denkt bij jezelf, Quincy, ik weet de juiste antwoorden. Kan je dat meteen laten weten door middel van een appje in de NPO luisteren. En dat is natuurlijk sowieso hartstikke gezellig als je meedoet en via muzikale kennis testen. Maar je kan dus ook nog eens in de prijzen vallen. Want ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je dus naar huis met een Phonics Goodie pakket. Dus meer dan genoeg reden om mee te doen in ieder geval. Ik zou zeggen, luister alvast goed mee. Spits je oren. Dit is namelijk de

0: staat.
1: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luisterapp? Sowieso hartstikke leuk en gezellig als je natuurlijk meedoet. Maar ben je ook nog eens de eerste die juiste antwoorden toestuurt? Ben ervan is goodie pakket rijker. Let's get it in. Drop het er maar alvast in. Heb ik ondertussen onder andere Justin Bieber voor je klaarstaan. Met Love Yourself.

0: inderdaad.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke dag samen spelen. Er zijn eigenlijk wat reacties binnengekomen. Ik moet zeggen, die van vandaag, hij is tweeledig. Alleen waarom dat zo is, dat ga ik je nog laten horen. Misschien ben je nu pas net ingetuned, denk je, Casey, ik heb hem sowieso nog niet gehoord. Dan zou ik zeggen, luister even.

0: dat.
1: Ja, Anna die komt de NPO Luister hebben ingesluit. Die zegt, je bent op zoek naar Tijdmachine van Dio. Maar wat is die andere tune? Dat weet ze dus niet. Oké. Moeten we wel beide tunes hebben volgende keer, Anna. Maar leuk dat je sowieso hebt meegedaan. Marvin, die stuurt een spraakbericht binnen.
2: Goedemiddag, goedemorgen. U bent op zoek naar Janna met Rude Boy. En Dio en Stef met Tijdmachine.
1: Oké, wacht eventjes. Laat me nog heel even één keertje. Hoor ik nou u?
2: Goedemiddag, goedemorgen. U bent op zoek naar Janna met Rude Boy. En Dio en Stef met Tijdmachine.
1: Damn, word ik gewoon u genoemd? Crazy. En ik hoor dan vervolgens dus Rude Boy en Tijdmachine. Koenie zegt Tijdmachine en single in de club. De vraag is wel,

Rihanna. En ja, ik moet zeggen, hij is heel erg flauw. Want hij kan voor zowel single in de club als Rude Boy. Hij is zo goed als hetzelfde, deze instrumental. Alleen in dit geval ga ik die met Rude Boy dan wel goedkeuren. Dus dat betekent, Marvin, dat jij de eerste bent die dan de juiste antwoord heeft toegestuurd. En naar huis gaat met een Funnings Goodie pakket. Gefeliciteerd. Sowieso een dikke shout-out als je hebt meegedaan. Niet getreurd. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Kan je ook weer in de prijzen vallen. Maar voor nu gewoon luisteren naar die heerlijke tune van Dio en

Manuel Dobla en Daddy Yankee. Die hoorde je tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat deze tunes ervoor gaan zorgen dat je heerlijk je ochtend aan het opstarten bent. En meer hitte komt natuurlijk jouw kant op. Zometeen Jay-Z, Rihanna en Kanye West onder andere met Run This Town. Die staat voor je klaar. Maar voordat we daar zijn, hier is denk ik tijd voor de beste mannelijke groep die we in Nederland hebben. Broederliefde!

Jay-Z, Rihanna, Kanye West met Run This Town. Zometeen nog meer heerlijke tunes jouw kant op, onder andere per min.

0: je nu een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Hollands Nieuwe heeft die.

0: euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Profiteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
6: It's complicated met Jay.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Wij brengen de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO.

0: Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Zometeen onder andere Bare Minimum door je speakers en Hup van Busy. Maar voordat zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. Het OM linkt nog 3 sterfgevallen aan middelen van Funcaps. Dat is duidelijk geworden in een eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak tegen Funcaps. Dat bedrijf verkocht via hun website kalmeringsmiddelen en designerdrugs. Volgens het OM zaten daar geen bijsluiters bij en de verkoop werd gestimuleerd met kortingsacties en samengestelde proefpakketten. Het aantal sterfgevallen dat wordt gelinkt aan Funcaps komt nu volgens justitie op 21. De eigenaren van Funcaps zijn in België al veroordeeld tot 18 maanden cel voor illegale handel in medicijnen en drugs. Schoonmakers uit het hele land komen vandaag naar het hoofdkantoor van de NS om te staken. De onderhandelingen over hun cao zijn vastgelopen en de schoonmakers vinden dat ze te weinig verdienen.
3: Wij vechten voor onze cao. Wij willen onze salaris omhoog.
4: Vanaf 1 juli tot en met 31 december hadden we een loonsverhoging moeten hebben. Maar ze willen niet betalen.
5: Wij houden Nederland schoon. Wij zijn onmisbaar. En daar willen ze niet voor betalen. Schandalig.
2: Ze willen dat de werkgevers met een beter voorstel komen. Vanmiddag worden zo'n 450 schoonmakers verwacht in Utrecht. En Griekenland overweegt een nieuwe maatregel om iets te doen aan het massatoerisme. Op Kreta wordt volgens correspondent Thijs Kettenis gekeken of je straks een tijdslot moet reserveren om op populaire stranden te kunnen gaan liggen.
6: Nou, daar is dan eindelijk het strand. Het is wel duidelijk waarom dit misschien wel het mooiste strand ter wereld is. Maar ja, er echt van genieten is wel moeilijk, want het is wel heel druk. Overal staan bordjes met het verzoek om op de paden te blijven. Maar dat zet weinig zoden aan de dijk, zie ik. Want mensen hier lopen dwars door de duinen. Of zelfs gewoon naast de paden die van planken zijn aangelegd.
2: Op 3 plekken op Kreta is

0: zo druk dat daar wel eens blijvende schade kan ontstaan. En het weer, regen in het hele land, met af en toe ook een klap onweer. Tussendoor ook af en toe wat zon en het wordt een graad of 21.
1: Bare Minimum is onderweg, maar eerst Busy en SFB met Hup.

0: Radio Extra. En ik had vanochtend toch weer een leuk gesprek in de Uber.
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Onderweg naar mijn pick-up. En ik zie al zo'n Spaanse Latin naam. Ik zie namelijk dat ik Alejandro moet gaan ophalen. En op dat moment weet ik al van Latin Papi gaat instappen vandaag. En inderdaad, een smooth Latin Papi, die stapt eventjes in bij mij in de auto. We hebben echt een topgesprek. Hartstikke leuk gesprek. Hij vertelt dat hij al jaren hier in Nederland woont. Hij vindt het top. En ik vraag aan hem van, ja, weet je, Alejandro, het was natuurlijk in het Engels, van wat vind je nou eigenlijk de grootste verschillen als je dan moet kijken? Hij komt uit Mexico, tussen Mexico en Nederland. En hij zegt tegen mij, nou weet je wat het is? Ik vind hier in Nederland gewoon sowieso top. Het is hier natuurlijk veel veiliger, noem het maar op. Maar eigenlijk wat hier wel heel erg aan de orde is, is dat ze heel erg prestatiegericht zijn. Weet je, ze zijn heel erg prestatiegericht. Terwijl waar ik vandaan kom, Mexico, daar draait eigenlijk natuurlijk alles om familie en vrienden. Letterlijk alles om familie en vrienden. Toen zei ik tegen hem, weet je, ik ben het met je eens. Ik ben het met je eens, Alejandro. Alleen ja, hoe kunnen we dat in Nederland, hoe kunnen we dat dan toch wel ietsjes beter voor elkaar krijgen? En het antwoord dat Alejandro mij gaf, typisch op zijn Mexicaans, ja, ik ben daar zo stuk om gegaan. Hij zei, you know what all the guys need? They need a Latina mami. En toen dacht ik, Alejandro, jij bent top G. Jij bent top G. Hij zei, weet je, de Latina mami die zorgt ervoor dat het huishouden goed bij elkaar gehouden wordt. Jij kan gaan werken, zij zorgt dat alles geregeld wordt. En als je thuis komt, is iedereen in één grote harmonie. De familie wordt bij elkaar gehouden. Kortom, get yourself a Latina mami. Dat was de uitspraak van Alejandro. Ja, als je er dan toch misschien eentje moet gaan kiezen, dan heb ik hem denk ik wel, of heb ik haar voor je klaarstaan. Natuurlijk niemand minder dan Jay.

0: ik weet niet van jou is.
1: Alle vrouwen willen een man die een beetje fout is. Archie trekt samen met Izzy SB.
2: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
3: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
1: Hey. Yes sir, het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om te delen tijdens het avondeten vanavond thuis. Of misschien op werk, net zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou de vraag wel, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dus dit bakkie bizar af? Kan je droppen door middel van een appje in de NPO luisteren. Ik zou zeggen, pak hem er alvast lekker bij. Terwijl je dat doet, vergeet ook niet gewoon even je benen te strekken. Misschien even een kopje koffie te pakken. Natuurlijk heel erg belangrijk. Zoals je van mij weet, ik hou van een roze koek. Die ga ik er zo meteen zeer zeker bij pakken.

Hij heeft namelijk enige tijd geleden heeft hij een magazine besteld. En die kwam maar niet binnen. En uiteindelijk, nu jaren later, is dat magazine binnengekomen. Alleen de vraag aan jou is: hoeveel jaar heeft het geduurd voordat deze man dat magazine heeft binnengekregen? Ik ga hem gewoon openlaten. Geen multiple choice vandaag. Hoeveel jaar denk jij gewoon dat die man op dat magazine heeft gewacht? Denk je misschien, nou, misschien 3 jaartjes geweest. Misschien 5, 10, 15. You name it. Je kan het droppen door middel van een appje in de NPO luisteren. Trust me, hij is in ieder geval bizar. Anders zou ik hem vandaag niet aan je voorschotelen. Dus ben benieuwd waar jij mee gaat komen. Terwijl je het laat weten, ondertussen weer heerlijke muziek door je speakers. Wat dacht je van deze Russian Rauw Alejandro en Wizkid? Dit is Pongo hier op Phonics.

0: Die enige jaren geleden heeft hij een magazine besteld waarin vaderschaptips stonden. Alleen dat magazine is nooit aangekomen tot afgelopen week. Toen kwam hij uiteindelijk binnen. Alleen de vraag aan jou, open vraag. Hoeveel jaar lang heeft het geduurd voordat dat magazine binnen is gekomen? En ja, er zijn wel echt aardig wat appjes binnengekomen die alle kanten opgaan. Vriend van de show, Suleiman, die stuurde onder andere deze voice memo toe.
1: Yo, Quincy, van Wakadan. Ik denk echt 20 jaar of zo, man. 20 jaar later heeft hij die magazine gekregen. Helemaal lijp, helemaal loco, loco.
0: 20 jaartjes. Lena, die zegt 19 jaar. Lila zegt 30. Tarek zegt 3 jaar. En hij zegt erbij, mijn vriendin zegt 6 jaar. Marco zegt 17 jaar. Vriendin van de show Cups, die zegt 7. Gino 12. En tot slot hebben we ook Connor, die zegt 19 jaar. Either way, als jij gewoon al langer dan een maand wacht, is dat al crazy. Maar dit slaat inderdaad echt wel gewoon alles. Moet je dus nagaan, dan sta je op het punt om vader te worden. Je wilt extra tips krijgen. Je wilt het zo goed mogelijk doen binnen jouw kunnen. En hoe lang moet je dan uiteindelijk wachten voordat dat magazine binnen is? 19 jaar lang heeft hij moeten wachten, onze Britse Paul, op dat magazine. Ja, en weet je wat het dan ook nog zo ironisch maakt? Uiteindelijk krijgt hij dus dan van de Royal Mail, krijgt hij dat magazine binnen. En dan hebben ze er een briefje bij gedaan en bij dat briefje staat, onze oprechte excuses voor het ongemak. Ja, dat is mooi toch? Inmiddels heeft hij zelfs al 2 kids, 18 en 20 jaartjes. Dus ja, dat magazine komt natuurlijk volstrekt te laat. Zeker nog, eigenlijk is het een soort limited edition magazine geworden. Want ja, die is gewoon vintage. Ik denk dat hij die gewoon moet gaan inlijsten. Op een dag zal die nog meer geld waard zijn. Maar dit kan natuurlijk helemaal niet meer.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij

lang tijdens Rewind op Phonics. Zometeen samen heerlijk de middag opstart met onder andere de dikste van de week en de WK-tune van 2026. Alleen voordat jij en ik daar zijn, eerst nog tijd voor het laatste nieuws.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. Voel mij
1: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
6: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
8: It's Complicated met Jay
9: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
8: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
9: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix-kanalen.
8: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonix.nl.
10: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
11: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Met zometeen onder andere de dikste van de week, maar ook Siggy en Dins met 180. Alleen eerst is het tijd voor het laatste nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben City en dit is het nieuws van NOS op 3. In juni was het druk bij spoedposten en huisartsen. Tijdens de hittegolf van die maand melden zich fors meer mensen bij die spoedposten van huisartsen. Het waren er per dag 15% meer dan op een normale zomerdag. Blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivon.
3: Wat opviel is dat eigenlijk over alle leeftijdsgroepen het zorggebruik wel toenam tijdens die hittegolf. Maar dat met name de jonge kinderen, dus van 0 tot 4 jaar, en de ouderen van 85 jaar en ouder zich echt veel vaker melden. Dus de jonge baby's, de jonge kinderen echt tot 19% vaker dan een gemiddelde zomerdag.
2: Eerder bleek al dat er tijdens de hittegolf in juni honderden extra mensen doodgingen. De natuurbrand in de Hogeveen in België is nog altijd niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer. De hoop is dat het vandaag beter gaat, zegt deze verslaggever van de VRT.
4: Het is er nu bewolkt en er staat best nog een strakke wind. Als het weer straks meezit, dan kan er een drone opstijgen om een goed beeld te krijgen van de situatie. En dan hopen ze ook om opnieuw te kunnen rekenen op de hulp van die blushelikopters en vliegtuigen om echt weer een grote stap vooruit te zetten vandaag.
2: De brand in de Ardennen is een van de grootste de natuurbranden ooit in België. En Max Verstappen kan zijn pettencollectie gewoon houden, want hij blijft bij Red Bull. Verstappen heeft zijn contract met 2 jaar verlengd. De laatste tijd gingen er geruchten dat hij wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Maar nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen.
5: Hi everyone, it's Max here. Yeah, just very happy and proud to announce that I extended the contract with the team. You know, we want to get back to the top and win more races together. So yeah, very happy to extend until 2030 and hopefully we can get a lot more success together.
2: Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer vanaf de kust trekken veel pittige buien over. Met hagel en onweer. Tussendoor ook wel zon hoor, bij een graad of 21. Morgen verandert er niet zoveel aan. Dan opnieuw buien en een graad of 20.
1: De dikste van de week hoor je zo. Eerst tijd voor 180, Siggy en

1 gaan we daadwerkelijk ook rewinden richting 2003. Ja, onder andere het jaar dat 50 Cent met Get Rich or Die Trying kwam. Het jaar dat de Beyoncé solo ging en dat ze jarenlang bij Destiny's Child had gezeten. En een hele iconische filmreeks waar Fernando zijn moordenminuut Anthem ook nog eens aan te danken heeft. Pirates of the Caribbean. Kortom, dat jaar, daar staat zometeen een heerlijke tune voor je voor klaar. Voordat we daar zijn, eerst de man die nu nog in de gevangenis zit, nog steeds muziek uitbrengt, maar dus niet op vrije voeten is. Dan heb ik het over Tory Lanez. Dit is Love tijdens Rewind op Phonics.

Frenna hier ver vandaan. En dat jaar dus dat 50 Cent met Get Rich or Die Trying kwam. De Pirates of the Caribbean begon. En Beyoncé solo ging het jaar 2003. Bracht ons ook deze heerlijke tune van Fabulous en Lil Mo. Can't Let You Go.

Pyrostar Tornado. Die hoorde je zojuist tijdens Rewind op Phonix. Een hele goede middag, Quincy, door je speakers. Zometeen gaan we richting kwart voor Quincy bewegen. Dus heb je een hete tune liggen? Zou ik zeggen, drop hem alvast in de NPO luisteren. Wie weet komt hij namelijk zometeen voorbij.

drie tunes die ervoor moeten gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. Nou ja, het is donderdag, het weekend staat voor de deur. En dan is er misschien een bepaalde tune waarvan je zegt, Vince, als je die draait, beweeg ik nog lekkerder richting de vrijdag en dan dus richting het weekend. Alleen de vraag is, welke is dat? Dat kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luister-app. Zeg gewoon, yo Vince, zou je alsjeblieft deze tune voor mij willen draaien? Dan ga ik zo lekker naar het weekend toe. Wie weet draai ik hem dan ook nog wel eens zometeen voor jou tijdens kwart voor Quincy. De NPO Luister-app, that's dus the place to be. Drop jouw antwoord erin waarvan jij denkt, ja Quincy, die moet je zometeen draaien.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch was ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn. Wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
1: Zoe Toranza met Idali. Voorzichtig, die hoorde je zojuist. En het is kwart voor één, dus tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie zit. En deze R&B classic mogen we niet vergeten. Lisa gaat er heel erg goed op. Dit is Bills, Bills, Bills van Destiny's Child.

0: tweede show kort voor Quincy. Sharp Day is speciaal voor Thijs. Dat betekent dat je er nog eentje van me te goed hebt. Die staat nu voor je klaar van Dwayne. Kevin Gates met Two Phones. En ik check je morgen weer. Ciao, ciao.
1: Hallo. What the deal?

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op #EyesOpen.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. Funnix. Luister op Funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
4: It's complicated met Jay en Mahi.

0: Dance Summer Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
3: Phonics Afro. De heetste afrobeat en amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonics DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben City en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft iemand opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. Het gaat om een man van 53 uit Apeldoorn. De politie kwam hem op het spoor door DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en vervolgens verkracht. Er werd nooit iemand voor aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. En een cold case team wist de man uiteindelijk daaraan te linken. Dinsdag werd hij opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er ook geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen, waardoor de man alsnog een straf kan krijgen. Jonge kinderen, baby's en ouderen melden zich vaker op de spoedpost afgelopen juni. Het komt door de hittegolf die er toen was. Onderzoekers hielden ook bij met welke klachten ze langskwamen.
1: We hadden verwacht dat dat vaker ook voor klachten gerelateerd aan de hitte zou zijn. Dus hoofdpijn, flauwte, zonnesteek. Maar dat het eigenlijk met name toch gewoon de normale klachten waren waarvoor ze naar de hap kwamen, waarvoor ze het normaal ook doen. En waarbij de jonge kinderen koorts heel erg opviel. Want dat is normaal al een klacht waarvoor ze vaak komen. Maar tijdens de hittegolf kwamen ze nog vaker voor vanwege koorts.
0: Er melden zich 15% meer mensen per dag dan op een normale zomerdag. Festivals, poppodia en clubs hebben steeds vaker een eigen platform voor het doorverkopen van kaartjes. Ze houden zo zelf de prijs in de hand en kunnen makkelijker contact houden met hun publiek. Bij andere verkoopsites, zoals Ticketswap, zijn bezoekers vaak meer geld kwijt voor een kaartje. En prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen, melden Britse media. De twee hebben een moeizame relatie met het Britse Koningshuis. En mede daarom verhuisden ze juist 6 jaar geleden naar Amerika, zegt deze Koningshuisexpert.
2: Harry en Meghan hebben geprobeerd om geld te verdienen in de VS hun eigen broek op te houden. Geen koninklijke taken meer uit te voeren. Ze hebben onder andere bij Netflix programma's willen maken. Het boek natuurlijk wat Harry heeft uitgegeven, maar het is allemaal niet zo succesvol gebleken. En nu willen ze dus terugkeren naar Groot-Brittannië. Onder andere vanwege de 2 kinderen die ze hebben, die ze daar dan naar school willen doen.
0: Nog altijd is de relatie tussen Harry, Meghan en de Britse royals stroef. Harry zal dus op korte termijn ook geen koninklijke taken nog gaan oppakken. Het weer vanaf de kust trekken veel pittige buien over, met ook hagel en onweer. Tussendoor is er ook zon hoor, bij een graad of 21. Morgen verandert er niet zoveel, dan opnieuw buien en opnieuw een graad of 20.
3: Patrick.
4: Update.

ineens alsof de zomer voorbij is. Het is 20 augustus. We hebben nog ruim een maand zomer om te chillen met een Cubaanse sigaar en een cocktailtje erbij. Dus als jij alweer bezig bent met herfst, dekentjes, pumpkin spice, relax jezelf. Al moet ik wel toegeven, ik heb sinds een paar weken Puppy thuis en ik ontdekte gisteren voor het eerst wat regen betekent als je een hond hebt met zo'n fluffy kipnugget vacht. Want hij vindt die regen helemaal prima. Alleen ik weet, als jij zeiknat wordt en helemaal onder het zand zit, mag ik je zo meteen gaan afdrogen. Dus ik liep gisteren serieus buiten met een paraplu boven mijn hoofd. Niet omdat hij die koninklijke treatment verdient, maar puur omdat ik zoiets had van, nee man, ik wil niet dat hij nat wordt. Maar goed, ik blijf erbij. Het is gewoon zomer. We doen gewoon net zo lang alsof dat het moet. Vandaag dus Patrick in plaats van Chris op Phonics. Zometeen Miguel en Sure Thing naar Equals. Dit is Be Happy.

op van X. En Mensa is de laatste tijd flink over de grens aan het kijken. Serrano die komt daar ook bedrukkelijk bij kijken. Die man die staan gewoon zij aan zij. Die internationale samenwerkingen worden namelijk door hem geproduceerd. Ze werkten samen met GHK 19 of Dies Nuf. Met de Duitse rapper Pajel zag ik ook bij Planet Rap samen. En de Britse Tion Wayne, daar hadden ze ook een tune mee, die Senza stond. En nu gaat hij met een Pools-Duitse rapper Malik Montana wat uitbrengen. Komt er morgen uit, ik zag het op Instagram, Scorpios.

0: Ja, de beelden van de clip, die kun je wel bijdenken. Het is tenslotte Mensa. Die, ja, die verwacht ik morgen uit te komen. Je hoort ze in ieder geval zo meteen samen met Doughboy, met Ben Mezzerano na Roxy Rosa. Dit is Meer van Jou.
1: Wat zeg je, man?

één zit kun je jezelf echt van alles wijs maken. Zometeen in de line check. Welke red flag heb jij veel te lang genegeerd? Eentje waarvan je nu denkt, hoe heb ik dit ooit normaal gevonden? Na Corpine van Aya en eerst Toxic.

ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: attitude.
1: Is this thing on?
0: Line check.
2: Okay. Ja, het is een line check. Vandaag haal ik hem uit Love Yourself van Justin Bieber. De line, my mama don't like you and she likes everyone. Ja, soms ziet iedereen om je heen die red flags al lang, behalve jij. Dus de vraag, welke red flag heb jij veel te lang genegeerd? Laat het me weten via de NPO Luister app in een gratis berichtje. Je kan het typen, maar een goed verhaal is altijd welkom in de vorm van een memootje. Druk je even op de microfoon en dan spreek je het in. Scheelt ook zo.

0: line.
1: Mic check, 1, 2.
2: Wait, is this thing on?
1: Line check.
0: De line kwam uit Justin Bieber, Love Yourself. My mama don't like you and she likes everyone. Mijn vraag is dus, welke red flag heb jij veel te lang genegeerd die in jouw omgeving al lang werd gezien? Thanks voor alle reacties die binnenkwamen via de NPO Luister app. Imani die zegt, hij bepaalde met wie ik wel en niet om mocht gaan. En ik dacht serieus dat het kwam omdat hij beschermend was. Nee meid, dat heet controle. Danny die zegt, elke keer als we ruzie hadden, dreigde ze het uit te maken. Ik liep uiteindelijk alleen maar op eieren om haar niet boos te maken. Naomi stuurt via de NPO Luister app. Hij had letterlijk nooit ergens schuld aan. Exen waren gek, vrienden waren nep, collega's waren haters. Achteraf had ik kunnen weten dat ik vanzelf ook in dat rijtje zou komen, maar wauw. En Jesse nog tot slot. Ze checkte mijn telefoon terwijl ik sliep. Ik vond het toen erg schattig dat ze jaloers was. Als ik mezelf van toen kon bellen, zou ik echt schreeuwen. Wauw. Als. Ja, achteraf is het allemaal heel makkelijk praten. Komt er nog eentje binnen van Kiara. Die appt via de NPO Luister app. Hij maakte steeds grapjes ten koste van mij waar anderen bij waren. En als ik er iets van zei, was ik zogenaamd te gevoelig. Die vind ik achteraf echt pijnlijk. Ja, die is wel heel lastig. Dat was de line check aan de hand van Justin Bieber Love.

0: Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunixAds.nl. Your city, your sound.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Hermanos!

0: Summer Festival, daar wil je bij zijn.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland.
1: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poot diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op #EyesOpen.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Ga niet met trekkers de snelweg op, zegt burgemeester Bruls van Nijmegen. De afgelopen dagen ontstonden veel vragen na het dodelijke ongeval op de A59 vrijdag. Het was in de staart van een file veroorzaakt door trekkers op de snelweg. De politie greep toen niet in. Burgemeester Bruls wil daarom overleggen met het kabinet. Hij wil één duidelijke lijn, of je nou de snelweg op wandelt, of met de fiets, of met een trekker de snelweg op gaat. Het mag niet, ook als het een demonstratie is. En dan moet er ingegrepen worden.
1: Kijk, goed handhaven begint met heel duidelijk communiceren wat wel of niet mag. Zelfs als het overbodig is. Want eerlijk gezegd, ik voelde me net een oude schoolmeester die nog eens ging vertellen dat je niet met een tractor op een snelweg moet. Dat weten we eigenlijk allemaal. En schijnbaar moet er nog een keer duidelijk gemaakt worden.
0: Ja, volgens Bruls moeten zowel burgemeesters als het OM en de politie allemaal hetzelfde zeggen. Bij een ernstig verkeersongeluk in Rotterdam is vannacht een automobilist om het leven gekomen. Ook zijn er twee inzittenden gewond geraakt. De bestuurder botste op een boom en door de klap brak de auto in tweeën. Over tientallen meters lagen daardoor auto-onderdelen ook verspreid. De Rotterdamse politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk. De NS bereidt zich voor op topdruk de komend weekend als zo'n 50.000 mensen met de trein naar de Formule 1 in Zandvoort gaan. Tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort rijden daardoor extra veel en extra lange treinen. En om dat snel voor elkaar te krijgen zet de NS ook per trein twee machinisten in, meldt nu.nl. Ook zijn er extra perrons in Zandvoort. En ondanks Duolingo of ChatGPT is een nieuwe manier om Spaans te leren ineens razend populair. Nou ja, nieuw, het is eigenlijk juist een oud programma. Steeds meer mensen leren de taal via de schatkamer van beeld en geluid. Ze kijken naar de TEDIA-cursus Por Favor uit 1983.
2: Goedenavond. Dit is Teliak met les 2 van de taalkursus Spaans. Por favor, por favor.
3: Por favor, por favor. Tomar ahora?
4: Sí.
3: Y vamos a Salamanca para escuchar y comprender.
0: Sí, en naast de cursus Spaans wordt ook de cursus Mandarijn met Astrid Joosten nu veel bekeken. Het weer, er trekken veel pittige buien over met hagel en onweer bij een graad of 21. Morgen ook buien en dan een graad of 20.
5: Zometeen de Beat Blender. Ook de dikste komt eraan na Spider en Hoog.

je? Stuur alleen de naam zo snel mogelijk in de NPO Luister-app. Degene met het snelste goede antwoord wint. En volgens mij is de prijs vandaag Phonics sokken. Dus let me know via de NPO Luister-app.

0: hebben en daarvoor gaan, dat was ik even helemaal kwijt.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.

0: Ik heb toch wat foute antwoorden binnen zien komen. Ik zie Post Malone. Ik zie Moola B. Travis Scott. Ah, dat is het niet. Maar wie is het wel? 5 tracks van 1 artiest in de blender gestopt. Aan jou de vraag, welke artiest zijn we naar op zoek? Je kunt het laten weten via de NPO Luister-app. De allersnelste wint zometeen een paar Fanic sokken. Tenminste, ik denk dat er nog Fanic sokken zijn. Daar ga ik niet over. Ik geef alleen je naam door. Let goed op, hier komt nog 1 keer het fragment.
1: Beat Blender.
0: Ja, weet je wie het is? Laat het horen via de NPO Luister-app. Wie weet heb jij straks warme Fanic voeten.

0: Thunder, de laatste keer. Dit waren de 5 tracks op een rij. Je hoorde Controller, Passionfruit, Nonstop, Headlines en Started From The Bottom. De artiest was natuurlijk Drake. En Fabian, jij dacht ook Drake.
1: Ja, zeker.
0: Belangrijker nog, jij was de snelste man. Jij was zo snel alsof je naast me in de studio stond. Het was bizar.
1: Ja, toch.
0: Ja, gefeliciteerd. Tijdens het werk had jij de tijd gevonden om het goede antwoord als allersnelste in te tikken en te sturen via de NPO Luister-app. Dus jij wint Fonix sokken en je mag ook een Drake track aankondigen die je graag wil horen, man. Dus laat me horen.
1: One Dance.
0: Nou, dan krijg je die. Take it up, ja, mix it down.

beleven. Bijna 4 op de 10 jongeren zeggen dat social media wat hen betreft nooit uitgevonden had hoeven worden. Terwijl ze er gemiddeld bijna 4 uur per dag op zitten. Ik weet, het klinkt nogal tegenstrijdig, maar ik snap het ook eigenlijk wel heel goed. Want volgens mij is social media zelf niet eens het probleem. Er is één ding dat ik er persoonlijk onmiddellijk uit zou slopen als ik de kans had. Wat het is, ga ik je zo meteen vertellen. Ook Stormzy O'Deal 24 Hours ga je horen naar Jemani. Dit is Like to Dance.

ordeal in 24 hours. En ik heb het je net al gezegd, bijna 4 op de 10 jongeren zeggen dat social media wat hen betreft nooit uitgevonden had hoeven worden. Ondertussen zitten ze er gemiddeld bijna 4 uur per dag op. En ik snap het dus. Want ik wil TikTok bijvoorbeeld helemaal niet kwijt. Ik wil best even lekker op de bank domme filmpjes kijken. Maar ik wil niet om 10:30 denken, ik kijk nog even 10 minuten... en vervolgens om 1:00 s'nachts ontdekken dat ik 2,5 uur verlamd naar mijn telefoon heb zitten kijken, terwijl ik eigenlijk gewoon had moeten slapen. Dus als ik één ding eruit zou mogen slopen, het algoritme. Geef mij gewoon de mensen die ik volg, een paar leuke filmpjes en daarna klaar. Je hebt TikTok uitgespeeld, ga gewoon naar bed. Dus ja, misschien willen we social media helemaal niet kwijt. Willen we gewoon dat het wat minder goed wordt in ons te gijzelen of zo. Ja toch? Zometeen op Phonix hoor je Central C met Doja na ADF Engine en Karel Soberbloesje.

op Phonix. Zometeen op Phonix. Een track die je al jaren kent, maar waarvan een van de bekendste stukjes eigenlijk een spontaan ongelukje was. Een studiomoment. Straks hoor je precies welk stukje dat was. Ook Roses komt eraan van St. John in Man Back. En Distinct MHD Tech Tech hoor je zometeen ook naar Bryson Tiller op die track van Summer Walker.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your

0: festival. Daar wil je bij zijn.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: Funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man van 53 uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. Een cold case team onderzocht oude DNA-sporen. Die hielden ze naast alle DNA-profielen van veroordeelde criminelen, zegt de politie.
1: Dat leverde geen hit op met de persoon, dus daar kwamen we niet verder mee. Nou, dan kunnen we nog een verdiepingsslag maken samen met het NFI. Door te gaan kijken, kunnen we op basis van dat DNA mogelijk bij een verwant komen. Nou, dat leverde wel nieuwe informatie op. Goed om daarbij te vermelden dat ook een verre verwant kan zijn. Dus dat vraagt dan vervolgens ook nog wel het nodige recherchewerk. Nou, uiteindelijk heeft ons dat gebracht tot die 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn.
0: Zijn DNA matcht met het spoor, dus dat is gevonden. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn ook meer voor verkrachtingen, waardoor de man alsnog een straf kan krijgen. Een proef met drones die medicijn of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen ziekenhuizen in Zwolle en Meppel. En dat ging ook zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. Er wordt nu ook getest of er monsters voor laboratoria heen en weer gevlogen kunnen worden. Het OM linkt nog 3 sterfgevallen aan middelen van Funcaps. Dat is duidelijk geworden in een eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak tegen Funcaps. Het bedrijf verkocht via hun website kalmeringsmiddelen en designerdrugs. Volgens het OM zaten daar geen bijsluiters bij en de verkoop werd gestimuleerd met kortingsacties en samengestelde proefpakketjes. En het nieuwe uitshirt van Fortuna Sittard is een hit in het buitenland. Vooral in Peru gaat het shirt helemaal viral.
2: Un club de Países Bajos presenta su nueva indumentaria en honor a Santa Rosa de Lima.
3: Se trata del Fortuna Sittard de la Eredivisie, que presentó una camiseta alterna en honor a Santa Rosa de Lima.
4: El Fortuna Sittard de la Eredivisie lanzó una camiseta visitante inspirada en la Santa Peruana.
0: Ja, ze zijn in Peru niet ineens allemaal Fortuna-fans. Het komt omdat de beschermheilige van Sittard op het shirt staat, Sint Rosa. Zij werd geboren in Peru en is de eerste heilig verklaarde persoon uit Zuid-Amerika. En daarom zijn ze daar zo'n fan van het shirt. Het weer, er trekken veel pittige buien over met hagel en onweer bij een graad of 20. Morgen ook buien en dan ook opnieuw een graad of 20.

0: Young met Alejandro Whiskey Pongo. Je luistert inmiddels 7 jaar naar deze track waarschijnlijk. Maar wist je dat een van de bekendste stukjes eigenlijk per ongeluk op de opname is terechtgekomen? Als je goed luistert naar wat er vlak voor die bekende hoek gebeurt, dan hoor je... What? Sorry, just quickly. What if it's... Nee hoor, luister zelf maar.
1: What, sorry, just quickly. What if it's... Da da da da da da da
0: down down down. Josh van Good Boys zat met Medusa in de studio en kwam op dat moment spontaan met die melodie. En wat je dus in die uiteindelijke track hoort, is dat originele studiomoment. Zelfs het praten ervoor hebben ze erin laten zitten. En precies die track werd vervolgens een wereldwijde doorbraak. Dus voor iedereen die vandaag op werk maar een beetje zit aan te rommelen, gewoon volhouden. Misschien blijkt het achteraf briljant. Piece of your heart ga je zo meteen horen. Phonics, ook Jonah Fraser, Jayon, Panna, komt eraan naar Christian D en Dior met 30 Degrees.

0: Peace of your heart. En het is inmiddels ruim na 3 uur. Als jij sinds vanmorgen aan het werk bent, is dit ongeveer het moment waarop je naar je scherm kijkt en denkt, nou, ik heb vandaag wel even genoeg gedaan. Alleen je baas denkt daar waarschijnlijk heel anders over. Dus straks zoek ik jouw muzikale tweede adem. Welke track trekt jou door het laatste stuk van je dag? Denk er alvast goed over na tijdens Jade Lauren. Wacht niet. En nu eerst Fresh, Robbie en Lassa met Exotisch.
1: On the motherfucking track, you little hoe.
2: It's a fucking lifestyle, baby.
3: Spasa sangrias.

0: cadeautje.
1: Hey, ik moet nog anderhalf uur werken. Kun je dikke gasolina opdraaien?
0: Gasolina zou werken. Gino die appte.
2: Nou, Patrick, we moeten nog heel even werken. Ik hoop ergens rond 9 uur vanavond klaar te zijn. Maar ik zou graag Nicki Minaj met Moment for Life willen horen. Let's go.
0: Achie die stuurde nog 10 van 10 of wat ben

0: Klerk en linksback van Jack zou de moed wel echt even omhoog gooien. We hebben een zware werkdag gehad. Ashraf die appte ook nog, broeder, als de mensen hier geen power van krijgen, bro, dan weet ik het ook niet meer. T-Pain met Teddy Versetti, Church. En dan het liefst die rauwe versie, je weet toch, Love. Het zijn allemaal zware powerpokkoes. Ik ga niet voor je jokken, het is moeilijk om uit te kiezen. Toch kan ik er maar eentje draaien, vandaag dan. Morgen zit hier weer iemand anders, maandag ben ik weer terug. Dan kan ik zelf ook weer eentje voor je draaien. Maar vandaag gaan we voor die van Connor.
1: Hoi, goedemiddag toppers. We zijn hier lekker aan het werk bij de Koekoek. Het nummer dat ons de middag doorbrengt is Work van Rihanna.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonixAds.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op hashtag EyesOpen.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hermano's! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
5: Fluffy, rond en zacht, een beetje zoetig en lekker kruidig. Met meer smaak. Van Kadiers! Zie je ze voor je? Die Kadiers Happy Halal Bapaus. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
9: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. In het hele land zouden dezelfde regels moeten gelden voor protesten met tractoren op de snelweg. Nu kan dat per regio nog te veel verschillen, vindt de regioburgemeester van Oost-Nederland, Bruls. Hij zegt dat namens alle burgemeesters van Overijssel en Gelderland.
1: Als over een kilometer of 10 over verschillende gemeentegrenzen heen die acties plaatsvinden, ja, dat snap je wel, is voor de politie ondoenlijk als dan elke burgemeester met zijn eigen richtlijnen komt. Dus dat moet je niet alleen regionaal afstemmen. Maar sommige punten, bijvoorbeeld hoe ga je om met die snelwegen, dat moet je echt landelijk doen, want die strekken zich door het hele land uit natuurlijk.
0: De burgemeesters zeggen dit na het dodelijke ongeluk van vorige week vrijdag op de A59. Het gebeurde aan het eind van een file die was ontstaan toen boeren met trekkers over die snelweg reden. En dat is verboden, maar burgemeesters kunnen een uitzondering maken als het om een demonstratie gaat. Volgens Bruls zou iedereen daar één lijn in moeten trekken en moeten zeggen dat mag niet. Goed nieuws over de natuurbrand in de Belgische Ardennen. Die is na dagen namelijk grotendeels onder controle. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog bezig die brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Er wordt al anderhalf jaar gewerkt aan een N-weg tussen Maasland en Schipluiden in Zuid-Holland. En dat zorgt ervoor dat mensen best ver om moeten rijden. En daarom heeft de provincie een creatieve oplossing gevonden. Een gratis bakfiets voor gezinnen. Op die manier hoeven ze minder lang om te rijden. Met de auto doe je er namelijk 3 kwartier over. En met de bakfiets is het maar een kwartiertje. Er zijn 5 van die bakfietsen gekocht en daar wordt goed gebruik van gemaakt. En een probleempje bij ruimtevaartorganisatie NASA. Ze wilden een belangrijke telescoop redden die al meer dan 20 jaar onderzoek doet naar speciale lichtstralen. Het apparaat dreigde terug te zakken naar de aarde en in de dampkring te verbranden. Dus lanceerde NASA een andere satelliet.
2: But the rescue craft began spinning out of control soon after launch and engineers couldn't fully fix it. And that means the telescope will make a flaming plunge back through the atmosphere later on, likely this year.
0: Dus gaan beide satellieten waarschijnlijk in rook op, dus net als de miljoenen die de reddingsmissie kostte, zo'n 20 miljoen euro. Het weer, de komende uren nog een aantal pittige buien, later droger, bij een graad of 13. Morgen dan weer regelmatig een bui en een graad of 20.
3: Yusuf en Wes.
4: Door je speakers met muziek zometeen van 11 Collabo. Eerst tijd voor Molly, Bees and Honey, Party Gal.

0: 11 collabo hoor je hier bij Funix.
1: Youssef en Wes.
2: Funix.
0: We zijn er weer.
3: Ja, hart voor weinig, nooit zagrijnig.
0: Precies.
3: Waar woon jij?
0: Den Haag.
3: Echt Den Haag of Wassenaar? Of,
0: nee, echt Den Haag.
3: Jij woont echt in Den Haag.
0: Ik krijg, als ik parkeerboetes krijg, gewoon brieven van de gemeente Den Haag.
3: Ik zag gisteren een filmpje voorbij komen en ik voelde me lichtelijk aangesproken. Het filmpje ging namelijk over mensen die zeggen dat ze in een stad wonen, maar dan eigenlijk niet echt daar wonen.
0: Dus bijvoorbeeld mensen die, die uit Spijkenisse komen en die zeggen dan van, ik ben Rotterdammer.
3: Ja, inderdaad. Of je zegt...
0: Dat kan niet, je bent een Spijkenissenaar of iets.
3: Of een Schiedammer.
0: Ja, bijvoorbeeld. Je bent geen Rotterdammer.
3: Wij hebben toevallig ook een collega in ons midden.
4: Ik dacht, ik voel me aangesproken. Want ja, waar kom jij vandaan?
5: Ik kom uit Rotterdam.
0: Nee, gewoon eerlijk. Waar ben jij opgegroeid?
5: Ik kom uit Rotterdam. Ik ben opgegroeid in Vlaardingen.
3: Ik heb drie jaar in
5: Rotterdam gewoond. Ik woon nu in Schiedam. Maar, dat is allemaal, dat
3: als we alle jaren bij elkaar gaan optellen...
5: In welke wijk,
3: ik stel een vraag aan jou. Als we alle jaren bij elkaar optellen... Ja. Hoe lang heb je dan officieel in Rotterdam gewoond?
5: 3 jaar.
3: Dat is niet goed.
5: En Wef, waar woon jij?
3: Jij bent een Vlaardinger.
5: Waar woon jij?
3: Ik woon in Capelle nu. Er is een tijd geweest dat ik zei... Ja, Rotterdam, gewoon omgeving Rotterdam. Dan zeiden ze nee,
5: precies.
3: Dat is Capelle.
5: Ja, maar jij zegt altijd Rotterdam.
0: Ja. Ik zie online ook deze discussie echt uit de hand lopen. Heel veel mensen die hier filmpjes ook over maken... die aangeven van inderdaad mensen uit Vlaardingen, Spijkenissen...
5: Maar als je uit Zaandam komt, dan kom je toch ook uit Amsterdam?
3: Weet je waarom? Je moet je eigen stad of regio of buurt representen.
0: Je trots op zijn, juist.
3: En dat doe jij niet. Jij moet zeggen, ik kom uit Vlaardingen. Ik draag de trots van Vlaardingen.
5: Maar het is toch veel cooler om te zeggen, ik kom uit
3: Rotterdam. Ja, daarom, snap je?
5: Dus ik hou van Vlaardingen, ik hou van Schiedam. Maar als ik zou moeten zeggen, uit welke stad kom je? Rotterdam. Ik
3: dus
5: heb daar alles. Ik ga daar shoppen. Ik ben daar naar school geweest.
0: Je poept er, je eet er.
5: Ja, precies.
0: Maar je bent nog steeds een Vlaardinger.
3: Het is wel een goeie om te bespreken boeit het waar jij zeg maar vandaan komt? Of mag je zeggen, hey, ik voel mij een Rotterdammer, dus ik hoor gewoon bij Rotterdam?
0: Is een discussie. Laat het weten in de NPO Luisterapp. Ja. Jouw mening natuurlijk met een spraakmemo, dat horen we het allerliefst.

0: en Serrano Monaco door je speakers. En ja, dit is toch wel... Ik merk, dat het is een heftige discussie.
1: Een hete discussie.
0: Ja, een hete discussie. Want wat is dus het probleem?
1: Ja, wat bepaalt nou eigenlijk waar je vandaan komt? Of mag je zeggen dat jij je verbonden voelt met een stad, terwijl je er eigenlijk niet woont?
0: Dus je woont in Delft, maar je zegt dit met Hagenees.
1: Ja, precies. Of je woont in Schiedam, maar je zegt ik ben Rotterdammer. Heel veel reacties in de NPO-luisterapp. Bilal die zegt, als je heel je jeugd in Spijkenisse hebt gewoond, ben je gewoon een beetje Spijkenisse. Rotterdam rappen omdat het bekender klinkt, vind ik een beetje nep. Oh, Boos, dat zal misschien best wel pijn doen als je dit zo hoort. Dus ja, ik ben het daar wel mee eens.
0: Ja, en

0: Naomi zegt oneens. Als je hele leven zich in Rotterdam afspeelt, school, werk, vrienden, dan kan die stad als jouw stad voelen.
1: Dankjewel, Naomi.
2: Dat is ook wel een goeie. Soraya die zegt, waar je bent opgegroeid zegt veel meer dan waar je bent geboren. Ik ben ergens anders geboren, maar ik heb daar nul herinneringen aan. Dus waarom zou ik zeggen dat ik daar vandaan kom? Dit is wel echt een hele goeie, want wat bijna niemand weet is dat ik ook heel lang in Zoetermeer heb gewoond. Maar ik voel me helemaal niet verbonden met die stad.
0: Maar voelt zich überhaupt iemand zich verbonden met Zoetermeer? Met alle respect, naar Zoetermeer.
2: Waarom?
0: Ja, ik heb daar nare herinneringen. Operaties en die dingen. Iman die zegt, mensen zeggen Rotterdam omdat niemand buiten de regio weet waar Maassluis ligt. Is meer gemak dan dat ze hun eigen stad ontkennen, denk ik.
2: Ryan zegt, nee broer, als je pas op je 20ste naar Rotterdam bent verhuisd, ben je geen Rotterdammer. Je woont in Rotterdam en dat is het grote verschil. Ja, de conclusie is dus echt dat je eigenlijk niet mag zeggen dat je uit die stad komt.
0: Ja,
1: ja, ik kom gewoon uit Rotterdam.
2: Maar op je paspoort staat...
1: Vlaardingen.
0: Ja, en wij zullen je ook altijd blijven zien als onze Boas.
2: Uit Vlaardingen.
1: Thanks.

0: SZA met Snooze hier bij Phonix. En dit weekend is het festival Lowlands. En New Wave zal daar een set doen. En heb jij geen kaarten kunnen fixen voor Lowlands morgen?
1: Ja, ik heb ook gesnoest hoor. Ik zeg je heel eerlijk. Ik heb geen kaarten voor Lowlands.
0: Dus als je FOMO hebt, niet getreurd. Want Phonix zendt de volledige set van New Wave live uit.
1: Ja, dus hoe hard is dat? Morgen kan je tussen 11:30 en 12:00 s'avonds live meekijken en luisteren via Phonix op je radio en natuurlijk via de website phonix.nl.
0: Is toch nice? En ja, de NPO luisteren.
1: Hoef ik ook niet naar buiten, kan ik een soort van thuisfeestje houden met New Wave.
0: Ja, ga je dat doen? Lappie aanzetten?
1: Weten. Ja,
0: of
1: echt.
0: Op de tv?
1: Lijkt me zo hard. Ja, tuurlijk, morgen. Ik kan er niet zijn. Ik heb gewoon kinderen. Ik wil toch in een soort van party vibe zijn. Volume op 20 en ik ga gewoon stampen thuis.
0: Zou Moula B daar zijn?
1: Waarom zeg je Moula B, bro? Het gaat om New Wave.
0: Ja, maar zou hij zeg maar daar zijn bij Lowlands?
1: Jij houdt echt te veel van Den Haag.
0: Ik kijk naar mijn shirt. Als je meekijkt.
1: Ja, echt. Oh, je kan op Phonix.nl meekijken.
0: Nee, maar ook gewoon omdat die man is gewoon keihard. En we gaan muziek van hem draaien. Dus daarom vraag ik hem af. Moula B, Bandolero. Shout-out naar Den Haag.

0: iemand stuurt op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat begrijpen. Of een
0: stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Zometeen tijd voor het middagtentamen en Wef heeft iemand in haar team nodig. Ja, team Wef in de NPO luisterapp. Nu muziek van Movejo.

0: BSB en Bart of zo komen met die aura-check.
1: Huh? Hebben we tentamen?
2: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
2: Nee, ik heb niet geleerd.
1: Adobo.
3: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen. Voornamelijk tussen mij en Joes, maar ik heb jouw hulp hard nodig.
0: Oh, jij?
1: Ja, dat zeg ik.
0: Want ik heb niemand.
1: Jij hebt iemand.
0: Ik heb Mohammed.
1: Ik heb niemand.
0: Mohammed!
1: Ik heb iemand nodig die ervoor gaat zorgen dat wij de weekwinnaar worden. Want vandaag is de allerlaatste dag dat we gaan strijden tegen elkaar.
0: Vandaag
1: in het
0: prijzen!
1: Ja, je kan vandaag een prijs winnen. Denk jij mij te kunnen helpen en de winst naar binnen te kunnen halen? Dan kan je TeamWeb in de NPO Luisterapp sturen. Wat is dit? Wat is er voor kinderachtige?
0: Dit ga je doen vandaag.
1: Nou, ik weet niet hoor.
0: Niet winnen.
1: Ik heb niet slecht gegeten, dat gaat niet gebeuren. Kijk jongens, dit is toch even serieus. Dit wil je toch inmaken als je dit hoort? Alsjeblieft, Timo even in de NPO Luisterapp. New music.

0: hoeveel cijfers heeft een mobiele telefoon?
1: Web. Hè?
0: Web. Tien. Nee, je hebt gelijk, Web.
1: 10.
0: Ja, dat is helemaal goed.
2: Ik was eerder!
1: Helemaal niet.
2: Wat gebeurt hier allemaal?
0: Nee, Web heeft wel gelijk. Web is niet eerder. We gaan door.
2: Ik snap hier helemaal niks van wat hier gebeurt. Jullie zijn op deze stories? Oké.
3: Het middagtentamen.
1: Kennisquiz van 5 vragen.
2: Jullie willen zo dus winnen?
1: Ja, en de eerste vraag heb ik al binnen. Evie, hoor je dat?
4: Zeker goed gedaan, Web.
1: Oeh, vrouwenteam. Daar ga ik echt goed op, hè?
2: Mohammed, je ziet hoe ze aan het vals spelen zijn, toch? Je hoort het net, hè?
5: Deze was voor hun.
2: Ja?
1: Lekker, Mohammed. Zie je? Je eigen teamgenoot is tegen jou, Joes. Het kan zomaar zijn dat je gaat verliezen.
2: Nee,
5: dit is Mokro United.
2: Hier, Mokro United.
1: Goed, wow. Kennisquiz. 5 vragen. Eerste vraag heb ik al goed beantwoord. Overige 4 gaat tussen mij en Joes, weten wij het niet. Dan mogen we onze hulplijn inschakelen. En may the best win, toch Boas, de quizmaster?
0: Even nog belangrijk, je mag me ook onderbreken als je het antwoord al weet. Maar dan maak ik de vraag niet af. Hebben jullie hem allebei fout en jullie teamgenoten ook, dan krijgt niemand een punt. En wie de meeste punten heeft aan het einde van de week, wat dus vandaag is, die wint. En wat winnen we eigenlijk?
1: Dat is een
2: exclusieve Funnies Goodie pakket.
0: Oeh.
2: Ja.
0: Nou, je hoort het.
2: Ja, die gaat dan naar
1: de winnaar.
2: Ja, precies.
0: Oké, zeg let's go.
2: Let's go.
3: Het middagtentamen.
0: Welk mega festival vindt dit weekend
1: goed?
0: Wef.
1: Lowlands.
0: Ja, dat is helemaal
1: goed. Weyo!
0: Niet te hard. Oké, daar gaan we
1: ik
0: door.
1: Ik ben gewoon blij, man. Mag ik blij zijn of zo? Wat is er mis met jullie?
0: Uit welke stad komt die double?
2: Joes. Vlissingen.
0: Ja, helemaal goed. Lekker.
1: Zei je nou lekker?
0: Ja, dan houdt het een beetje spannend.
1: Ben je
0: dan
1: verdedig, bro?
0: Uit welk land komt matcha?
2: Joes. Japan.
0: Ja, dat is goed.
1: Hoe bedoel je, Joes?
0: Dit is een hele belangrijke vraag.
1: Hoe bedoel je?
0: De allerlaatste vraag. Wie is de moeder van het eerste kind... Van Ronnie Flex.
2: Joes.
6: UEFA.
0: Ja, helemaal goed.
1: Van. Ronnie. Wie ze wel spelen.
2: Kijk hoe ik vind van haar, Mohammed. Kijk hoe ik vind van haar.
1: Jij bent vast. Wie ze wel spelen.
2: Ze dacht ze zou winnen.
5: Jammer, man.
2: Ze dacht het. Ze denkt ik ga Mohammed de hele week meenemen. Of tenminste, de helft van de week. Dan 1/2 het Noorden.
0: Wel naar dat je je eigen... Jij bent zelf het antwoord en dat je dat zelfs niet goed weet.
1: Luister, ik vond jij wel heel partijdig quizmaster, maar maakt niet uit.
0: Ik heb letterlijk het antwoord van een vraag.
2: Hij zei letterlijk, waar komt matcha vandaan?
1: Oh, jullie gaan met z'n tweeën tegen mij. Nou, dat is goed hoor, ik zal het onthouden.
0: Ja?
2: Oh ja. Wil je nog wat tegen je teamgenoot zeggen?
1: Ja, dat spijt me. Sorry, bijvoorbeeld. Volgende keer beter.
4: Je hebt je best gedaan.
1: Dankjewel, lieverd.
4: Zijn haters.
1: Ja. Snap je, inderdaad.
2: En meer dan je best kan je ook niet doen. Ja, je hebt je best gedaan, maar helaas was je niet te slim genoeg.
1: Nou, dankjewel, het wordt steeds erger.
2: Hey, Mohammed, we gaan die prijs jouw kant op sturen, man. Shout out naar jou, bro, voor de hele week.
5: Ja,
2: Yalla, Mokro United, ik ga je zien.
5: Ciao.
2: Ciao, love.

0: your sound.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: Vanix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Krokant bladerdeeg, lichtbruin en gevuld met een kruidige kip. Met meer smaak. Van Kadiz. Zie je hem voor je? Kadiz Happy Halal Frikandelbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
5: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your

0: Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. De regen helpt de brandweer daar gelukkig een beetje. En als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden, denkt de Belgische brandweer. Aan de oostkant van het natuurgebied bij de Duitse grens zijn brandweermensen nog bezig om het vuur in te dammen. En aan de andere kant in het westen is dat al gelukt. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. In het centrum van Almere blijft een samenscholingsverbod van kracht. Het geldt voor mensen die met z'n drieën of meer bij elkaar staan. In februari ging die maatregel in vanwege toenemende overlast en dat wordt nu dus verlengd. Volgens de burgemeester van Almere is er nu minder overlast.
1: Grote groepen mensen zijn nog steeds van harte welkom in het stadscentrum van Almere. Alleen groepen die overlast veroorzaken, dan wel voornemens zijn dat te gaan doen. Daar hebben we een maatregel voor bedacht die zegt: politie mag aanspreken, mag eventueel aanhouden. En dat moet het veiligheidsgevoel van iedereen in Almere goed houden.
0: De burgemeester zegt dat er sinds de maatregel inging zo'n 100 mensen zijn gecontroleerd die met meerdere mensen bij elkaar waren. En iets meer dan de helft heeft een bekeuring gekregen. Een bouwvakker van een bedrijf uit Rijssen of Rijssel is om het leven gekomen op een bouwplaats in Duitsland. Volgens de Stentor viel er van 4 meter hoogte een container op die man en overleed hij ter plekke. Het gebeurde maandag in de buurt van Berlijn. Daar werkte de man mee met de bouw van een appartementencomplex. En Amstelveen heeft deze week een bijzondere primeur: het allereerste WK para-hockey. Tegelijk met het officiële WK hockey strijden sporters daar met een verstandelijke beperking om de wereldtitel met deelnemers uit 4 continenten. De sport zorgt voor veel meer dan alleen een leuke bezigheid en een goede conditie, zegt deze speler.
2: Het brengt vooral vreugde en vertrouwen en we leren heel erg om onszelf op te komen. Maar we merken het ook, zeg maar, als je het hier leert op het veld, leer je het ook op je werk te gebruiken soms. En dat is wel echt heel handig. En ik haal er heel veel rust uit. Dus eigenlijk, als ik kan trainen, dan vind ik dat eigenlijk heel relaxed. Want dan kom je daar, stel je hebt echt een soort slechte dag gehad en je ziet je teamgenoten, wordt je gewoon heel vrolijk.
0: En de kosten voor het toernooi worden voornamelijk betaald door ouders en kennissen van de spelers.

0: het weer. De komende uren nog een aantal pittige buien. Later wordt het weer wat droger bij een graad of 13. Morgen weer regelmatig een bui en een graad of 20.
1: Regen of niet, wij gaan die heat voor je brengen. Zometeen, ja, hoe dit? Een van ons heeft bijen en wespen verzameld om een docent met een allergie te pesten.

0: Radio kent. Met 40's, die hoorde je hier bij Phonics.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
0: Het is weer tijd voor dat ene spel waar jij weer gaat moeten raden wie van ons twee aan het cappen is en wie de waarheid spreekt. Want de vraag is Wef.
2: Who did it? En Boas, onze producer, die heeft er een verhaal van een van ons twee. En hij gaat ons één vraag stellen om erachter te komen wie van ons twee aan het liegen is. Dus Boas, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ik verzamelde bijen en wespen om mijn docent, die er allergisch voor was, expres bang te maken. En dit is crazy. Youssef, hoe heb je die bijen en wespen in hemelsnaam kunnen vangen?
0: Ja, gewoon met een potje buiten op het schoolterrein. Het was zomer.
3: Oké. Okay. Ja. En Wef, waarom wilde je deze docent zo treiteren?
2: Ja, deze docent die gaf me alleen maar slechte cijfers. Dus ik had zoiets van, dit krijg je gewoon een keer terug.
3: Maar verdiende je dat ook niet gewoon?
2: Nee, sorry. Je moet me gewoon een beter cijfer geven. Dan gebeurt dit.
0: Hoe did it? Wie van ons twee heeft dit gedaan? Laat het weten via de NPO Luisteren.
2: Ik verzamelde bijen en wespen om mijn docent die er allergisch voor was, expres bang te maken.
0: Dit is eigenlijk best wel
2: sadistisch.
0: Ja, eigenlijk wel.
3: Ja. Nog.
0: Spraakmemo mag natuurlijk ook, dus doe dat vooral in de NPO Luisteren.

0: Ja, het is ook nooit goed, hè?
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
0: Ja, ik verzamelde bijen en wespen om mijn docent die er allergisch voor was, expres bang te maken.
3: Heel veel reacties, vooral geschokte reacties in de NPO Luister-app.
0: Ja, want wie van ons twee heeft dat gedaan? Was Wef het of was ik het? Waaronder een spraakmemo van Dialog.
4: Goedemiddag, Joes, Wef en Boas. Dit is sowieso Joes. Want ik denk dat Wef zelf bang is voor wespen en bijen. Dus,
3: dat is niet waar.
4: Dit moet Joes zijn geweest.
0: Hij kent jou nog niet, hè?
3: Nee, ik ben imker geweest voor een dag. Ja, waarom lachen jullie helemaal?
0: Nog een spraakmemo van Nigel.
5: Ja, who did it? Nou, dit is wel de welbekende persoon, hoor. Mr. Intrusive Thoughts, toen hij nog jong was. Kan niet anders. Deze man. Even melden bij de GGZ, Joes. Wat is dit nou voor statistische stories, man? Wauw. Ja, kijk, statistisch gezien zou het Wef moeten zijn, omdat jullie om en om jullie verhaaltjes krijgen. Maar ik denk toch wel dat dit Joes is, man. 100%.
0: Wow. Ik hoorde statistisch, ik hoorde
3: ja,
0: statistisch.
3: Niet normaal.
0: Oké, hele analyse. Ik waardeer het. Wat hebben we nog meer?
3: El Heffe die zegt, Wef, ze vindt ze waarschijnlijk vies en eng, dus het moet Joes zijn.
0: Mo zegt, bro, als je docent allergisch is, gaat dit wel echt ver, hoor. Maar ik denk alsnog Youssef.
3: En Ryan die zegt, Youssef is aan het cappen en Wef heeft dit echt gedaan. Want zij is niet Barkie.
0: Ja, wat zijn de stemmen eigenlijk in de poll? Of is er geen poll gedaan?
3: Ja, de meerderhelft die denkt toch echt dat jij het bent.
0: Echt waar?
3: Ja. Maar was jij het ook?
0: Gaan erachter komen.
1: Who did it?
2: Het was Youssef.
3: Tuurlijk was jij het. Maar ik zou het nooit doen.
0: Dit verhaal neem ik even een slokje.
3: Ik vind dit echt alweer heftig van jou, hoor. Wat is dit nou
0: Luister.
3: Weer?
0: Er was een docente vroeger op school. Juf Nicole.
3: Oh god, met name al een rug.
0: Zij was duivels.
3: Oh.
0: Gewoon als je alleen al zo bewoog en dat beviel haar niet, werd je op de gang gezet. Ik heb weken op de gang gezeten om niks.
3: Weken?
0: Om niks! Die vrouw heeft me getraumatiseerd.
3: Mm-hmm.
0: Dus, ik wist dat zij, dat benoemde ze kapot vaak, want ze praatte kapot vaak over haarzelf. Ze benoemde bijvoorbeeld dat ze allergisch was.

0: voor wespen, bijen, dat soort dingen.
1: Youssef.
0: Dus ik ging toen naar het schoolplein. En we hadden in de klas van die potjes, die je gewoon zo open kon draaien. Lege potjes, en dan later zouden daar kaarsjes in komen. Ik pakte zo'n potje naar het schoolplein. Ik wist een bosje, daar waren altijd bijen. Mm. Ging ze daar gewoon vangen. Had ik een paar stuks gevangen. Klaar ging ik terug naar binnen. In het lokaal losgelaten, ramen, deuren dicht gedaan. En ben ik toen weer verder gaan spelen tijdens de pauze. En toen we
1: dat
0: terugkwamen in het lokaal, toen was het vol met bijen en wespen. En toen? En was ze in paniek. Ging zij,
1: en je bent niet
0: besef, zij liet ons kinderen, minderjarige kinderen, alleen met die bijen en wespen. Zij ging weg.
1: Jij hebt zelf die wespen daar in die klaslokaal gezet.
0: Dan zie je iemands karakter.
1: Dat is echt bezig.
0: Ze laat die kinderen, ze ging haarzelf in veiligheid brengen. Ik zou eerst die kinderen in veiligheid brengen en dan mezelf.
1: Maar zij wist gewoon dat jullie het hadden gedaan.
0: Nee, niemand dacht dat. Oh. Er was wel één klasgenoot die ervan wist, die mij bijna had gesnist. Maar hem had ik gewoon bedreigd. Dus dat was goed gekomen. Ja, je toch was gewoon zo.
1: Nee, ja, sorry. Dit vind ik echt een heftig verhaal.
0: Ik was 10. 11 maximaal. Wat moet ik doen?
1: Je had echt verwijderd moeten worden van school.
0: Nee joh, dit is af en toe. Ik heb zelfs een keer...
1: Nee, laat maar. Laat het voor een ander keertje.
0: Even wat controle aan doen van Jay.

Eerst zei Caribbean Girl. Zometeen gaan we het hebben over toch wel iets serieus. Een zeldzame, ongeneeslijke ziekte, namelijk metabole ziekte. En wat het precies is, hoor je straks.

0: Ira Star met Tornado. Ja, stel je voor, je krijgt een kind. En niet veel later hoor je dat je kind een zeldzame, ongeneeslijke ziekte heeft genaamd metabole ziekte. En ja, toevallig ken ik het van dichtbij, want de neefje van mijn vrouw die heeft ook een vorm van dat. Er zijn heel veel verschillende vormen van. En ja, dat is best wel heftig, want ja, 1 op de 4 kinderen met zo'n metabole ziekte wordt dan ook niet ouder dan 18 jaar.
1: Lijkt me zo hartverscheurend om met dat idee natuurlijk te leven.
0: Ja.
1: Zeker als ouder zijnde.
0: Ja, ja, ja, het is ook echt heel moeilijk. Het is hartbrekend. Er is ook weinig bekend over deze ziekte. Nou, er is er dus iemand online heel erg actief hiermee, omdat ze natuurlijk er ook zelf mee te maken heeft. En dat is een moeder genaamd Yasmin, beter bekend als Hijab Secret op social media. Zij heeft een 1-jarig zoontje met een metabole ziekte. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Cobalamin C deficiëntie. Een vroege vorm, om precies te zijn.
1: Ik ben heel benieuwd wat dat is.
0: Ja, we kunnen haar dus zometeen hierover bellen. Wat het inhoudt, waarom er zo weinig over bekend is. En wat jij dus kan gaan betekenen. Want er wordt ook geld ingezameld dus voor
1: wat
0: dit
1: mooi
0: soort dingen. Ja, zodat er ook wat meer bekend over gaat worden. Onderzoek, et cetera. Maar dat kan zij zometeen beter vertellen.
1: Wat goed.
0: Ja, zometeen na muziek van Delisa en FJ.

0: En ja, stel je voor, je kind wordt geboren en korte tijd later hoor je dat hij of zij een zeldzame ziekte heeft waar nog geen genezing voor bestaat. 1 op de 4 kinderen met een metabole ziekte wordt niet ouder dan 18 jaar. En ja, dit overkwam Jasmin. Haar zoontje Zakaria heeft een zeldzame metabole ziekte. En ja, we hebben haar ook aan de lijn. Jasmin, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ja, hoe kan het dat er weinig bekend is over deze ziekte?
1: Dat komt omdat er heel veel kindjes die krijgen deze ziekte niet. Bij mijn zoontje is 1 op de 500.000... die deze ziekte krijgt. En dan heb je daar ook nog eens variaties in. En zijn variaties is 1 op 1 miljoen. Dus het komt heel weinig voor.
2: Ja, ik vraag me af, hoe kwam je er dan achter dat hij dat had?
1: Nou, we hebben het geluk gehad dat hij positief testte op de hielprik. De hielprik bevat namelijk zeldzame ziektes. En hij testte dus positief omdat een van de toxische stoffen die zijn lichaam maakt zijn schadelijke stoffen. Die waren super hoog en die werden opgepikt uit de hielprik.
2: Heftig, joh.
1: Ja.
2: Wat gaat er dan in je hoofd om als je dat je denkt, zo'n hielprik, ja, dat komt vast wel gewoon goed.
1: Ja.
2: En dan ineens het nieuws.
1: Ik was het zelfs vergeten. Ik heb namelijk 4 gezonde dochters. Dus die hielprik, ik dacht, er komt vast niks uit. Maar mijn moedergevoel zei wel al dat er iets met mijn zoontje was. Het ging al niet goed met hem. We waren ook na zijn geboorte gebleven in het ziekenhuis omdat het niet met hem goed ging. En dan hoor je op de 10e dag dat je zoontje een zeldzame ziekte heeft. Vanaf dat moment, je gaat eerst zoeken. Wat is het? Ik heb het nog nooit eigenlijk over gehoord.
0: Ja, wat is het precies?
1: Ja, hij heeft dus een metabole ziekte. Dat is een ongeneeslijke ziekte waar op het moment geen genezing voor bestaat. En voor 1 op de 4 kindjes, die wordt niet ouder dan 18 jaar. Wat zijn lichaam eigenlijk doet, het maakt giftige, schadelijke stoffen, omdat het bepaalde stoffen niet kan verwerken. En die schadelijke stoffen kunnen zijn hersenen aantasten, dat is bij Zakaria dan het geval. Zijn bloed, eigenlijk al zijn belangrijke organen. En hij is nu 1 jaar en je merkt het nu al. Hij heeft een afwijking op 4 verschillende plekken in zijn hersenen. Hij heeft epilepsie. En hij heeft een achterstand. En dat is eigenlijk wat metabolische ziekte doet met je.
0: Ja.
2: Wat heftig, man.
0: Ja, is heel heftig. Ja. Is heel heftig. En er is weinig onderzoek hierover ook, Jasmin, heb ik begrepen.
1: Klopt.
2: Maar hoe kan dat dan?
0: Ja, omdat niet veel mensen het hebben, denk ik. Dat is het.
1: Ja, en de overheid, de harde waarheid is, die gaat daar niet geen geld in investeren, omdat het om heel weinig patiënten gaat. Mijn zoontje heeft een medicijn dat eigenlijk de ziekte een beetje afremt. En dat medicijn was er zelfs niet eens. Het was echt een gevecht na zijn geboorte om het medicijn überhaupt te krijgen dat de ziekte er afremt, niet eens geneest. Zodat hij gewoon wat langer bij ons kan blijven. En de onderzoek die wil de overheid niet doen. Dat willen de ziekenhuizen wel doen. En dat wordt dan gefinancierd door een stichting zoals Metakids.
0: Ja, want zondag 6 september is er ook een benefiet voetbaltoernooi. Wat gaat er die dag gebeuren?
1: Ja, we hadden dus het idee, omdat de kindjes met metabole ziekte niet kunnen voetballen, omdat zij of het fysiek niet kunnen, of omdat zij gewoon niet oud genoeg worden. Heel veel kindjes sterven. Het is de dodelijkste ziekte in Nederland onder kinderen. Hebben wij het idee van, laten we kinderen oproepen om te spelen voor deze kindjes. En dan alles wat die dag wordt gedoneerd. Bedenk ouders die aan het veld zitten toe te juichen. Die ook dan gelijk doneren om hun kinderen te motiveren om nog harder te strijden met elkaar. De hele dagopbrengst. Van ook andere activiteiten die dag zal plaatsvinden. Die gaat naar Metakids die dus het onderzoek doet naar de metabole ziekte.
0: Ja, mocht je hier naartoe willen gaan, je kan je aanmelden via de website www.elkdoeltelt.nl. Of Wef, mocht je geld willen doneren?
2: Ja, dan kan het naar formetakids.nl.
0: Ja. Jasmin, dankjewel dat je jouw verhaal wilde delen over jouw zoontje. En heel veel succes.
1: Dankjewel dat jullie hier aandacht aan besteden.
0: Sowieso.

0: Service.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Meestal zie je het niet, maar iemand naast je kan slachtoffer zijn van een misdaad. Elk jaar zijn er 75 miljoen mensen in de EU slachtoffer. Houd je ogen open. Gezien worden maakt het verschil. Meer weten? Zoek op #EyesOpen.
2: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.

0: Goedenavond, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. De kans op grote fouten in ziekenhuizen neemt maar niet af. Het zegt de inspectie. Het komt door de manier waarop ziekenhuizen met fouten omgaan en hoe ze er onderzoek naar doen, meldt Nieuwsuur. De zorg moet volgens deze traumaarts veel meer leren van hoe bijvoorbeeld piloten het doen bij het maken van fouten op het werk.
1: Wat je in de vliegtuigwereld ziet is dat daar heel laagdrempelig een cultuur is van melden van dingen die niet goed zijn gegaan. En dat in de vliegtuigwereld dat ook een beschermende maatregel is. Dus als je als piloot iets meldt, ben jij beschermd tegen de gevolgen. En in de ziekenhuiswereld wordt het andersom gevoeld. Als jij iets meldt, dan wordt er bewust naar jou gekeken wat jij fout hebt gedaan.
0: En ziekenhuizen moeten medewerkers die zo'n fout melden dus beter beschermen en hulp aanbieden, vindt hij. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De wegen naar Zandvoort zijn sinds 12 uur vanmiddag hermetisch afgesloten voor alle automobilisten die geen ontheffing hebben. Nu de voorlopig laatste Formule 1 Grand Prix van Nederland op het punt van beginnen staat, wil de organisatie voorkomen dat ook strandgangers het dorp bezoeken. De afsluiting van de toegangswegen naar Zandvoort duurt nog tot zondagavond 11 uur. En Telcel komt misschien terug. Betekent dat je binnenkort wellicht wel dit soort reclames kunt zien?
2: Wilt u ook van die overtollige pontjes en rolletjes af? Maar wilt u niet die vermoeiende oefeningen doen? Of die gevaarlijke en kostbare liposuctie ondergaan? Wat als u direct en eenvoudig 1, 2 of zelfs 3 kledingmaten kunt verliezen? Nu voor een historische lage prijs.
0: Het bedrijf achter de spotjes voor bibberbanden om sixpacks te kweken of handige kookpluraria ging eerder dit jaar failliet. Telcel heeft inmiddels een nieuwe eigenaar. Die wil het weer gaan uitzenden op commerciële zenders. Ze willen ook nu online spullen gaan verkopen. Het weer, de komende uren nog een aantal pittige buien. Later vannacht wordt het droger bij een graad of 13. Morgen dan weer regelmatig een bui en opnieuw een graad of 20.
3: Met muziek zometeen van Libianca, Ira Star en Oma Lee is het eerst tijd voor topperig Chafante. Dit is Baga.

0: Ja, I drink more Nana tea for the past 5 days, Wef. Did you check on me?
1: Wat zeg je allemaal?
0: Ewa, ja. Wef, ik heb een stelling.
1: Een stelling?
0: Of eigenlijk kwam jij meer met deze stelling.
1: Klopt,
0: ik
1: inderdaad. Eigenlijk. Ja.
0: En dat is spicy content kijken terwijl je een relatie hebt, dat is vreemdgaan.
1: Vind jij dit?
0: Ik vind dit, ja, inderdaad. Want hoe bedoel je gaat spicy content kijken terwijl je de grootste schatkist diamant thuis hebt?
1: Ja.
0: Ja, dat is mijn beredenatie.
1: Luister, ik heb een onderzoek gezien. Een artikel van FemFem. En die zegt dat 62% van alle mannen met een partner minstens 1 keer per maand kijken naar spicy content.
0: Met hun partner samen?
1: Nee, die een partner hebben.
0: Oké.
1: Ja, dus 62% is best wel veel. Ik geloof niet, sorry dat ik het zeg, ik ben geen man, ik weet het, maar ik geloof gewoon niet dat er een man op aarde is die niet 1 keer even sneaky in de week of in de maand denkt, die ene Instagram model, die is toch wel hele mooie rondingen. Laat me even wat langer kijken. Ik geloof niet dat geen ene man dit niet doet.
0: Er staan mannen.
1: Cap.
0: Echt waar, nee, er staan mannen. Ja. Er bestaan nog mannen met godsvrees. Die bestaan!
1: Ja, sorry. Nee, ja. Jij gelooft
0: er niet in?
1: Nee, ik geloof het niet. Dus, ja, of het vreemdgaan is, ja, dan is alles vreemdgaan. Dan is het langer dan één blik geven.
0: Ik vind het wel vreemdgaan. Ook andersom, als vrouwen bijvoorbeeld naar mannen kijken met biceps en buikspieren en dat soort dingen.
1: Je vindt als een vrouw naar een man kijkt met biceps?
0: Nee, wat jij net zei, met rondingen, de andere kant op bijvoorbeeld.
1: Ja, ik ken geen vrouwen die dat doen, maar goed.
0: Jij liegt.
1: Nee, ik ken geen vrouw die zegt,
0: 1000%.
1: Kijk die spieren.
0: Kijken naar Dave Roefink en zo. Ga niet die dingen bij mij uithalen. Ja.
1: Wat zeg jij?
0: Zo Dave Roefink.
1: Maar goed, wij zijn heel erg benieuwd naar jouw mening. Is het kijken van spicy content vreemd gaan of niet? Laat het even weten in de NPO Luister.
0: Ik zeg trouwens niet dat Dave Roefink spicy content maakt.
1: Ja, daarom dacht ik al, wat zeg jij? Maar goed, maakt niet uit.
0: Maar oké, dus dat is de vraag. Spicy content kijken, is dat vreemd gaan, ja of nee? Oké.

0: Ja, ja, Fresh & KM met Bare Minimum. En spicy content kijken is vreemdgaan, Wef. Je ja, gaat dat, me helaas niet jij. Overtuigen, denk ik.
1: Ja, maar ja, dan gaan heel veel mensen weer zeggen... ja, maar wat is spicy content? Is dat iemand die schaars gekleed is op social media?
0: Ja, als je dat bewust gaat
1: is
0: opzoeken.
1: Is dat een porno-website?
0: Bijvoorbeeld.
1: Als je het bewust gaat opzoeken.
0: Ja, als je het per ongeluk
1: ja, ik vind
0: op
1: het
0: je
1: lastig,
0: tijdlijn
1: want
0: krijgt,
1: ik geloof gewoon
0: anders.
1: Niet. Ik geloof gewoon niet dat er een man op aarde is die dit niet doet. Ook al zit hij in een relatie. Ja,
0: ja
1: sorry. Ik
0: jij
1: denk niet
0: alleen,
1: dat je mijn gedachten kan veranderen.
0: Niet.
1: Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. Amir die zegt het volgende. Als je het stiekem doet omdat je weet dat je partner het niet chill vindt... dan zit je sowieso fout. Misschien niet vreemd gaan, maar wel vertrouwen breken.
0: Ja, want je gaat toch met je gedachten naar iemand anders toe.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Spraakmemo van Nikki.
2: Ik zou het niet vreemd gaan noemen, maar leuk is anders. Ik denk als je partner altijd en alleen maar naar dezelfde... persoon kijkt die spicy content plaatst, zeg maar.
0: Ja, obsessie.
2: Het zou, zie je niet als vreemd gaan, maar ik zou er wel wat van zeggen.
0: Ja, want stel je voor, hij komt diegene in het echt tegen. Wat gaat hij dan doen?
1: Weet ik veel.
0: Gaat hij jou achterlaten?
1: 10 push-ups.
0: Ja,
1: dan
0: gaat hij.
1: Nadia die zegt, voor mij is kijken echt niet vreemd gaan. Je kijkt naar een scherm, je hebt geen contact met die persoon. Mensen maken soms groter dan dat het is.
0: Oké. Yusuf, oh, dat ben ik. Eén keer iets kijken is wat anders dan elke dag spicy content nodig hebben. Als het echt je relatie en intimiteit begint te vervangen, heb je wel een probleem.
1: Ja, maar ja, we hebben het over of het vreemd gaan of
0: maar
1: niet
0: dat,
1: is.
0: Dat is het. Het gaat op een gegeven moment... Ja, oké, laat me niet te dieper in gaan, no diddy. Claire.
3: Nee man, spicy content kijken is natuurlijk helemaal geen vreemd gaan. Hou nou toch op, zeg. Je moet elkaar een beetje gunnen. Zolang je niks met die persoon gaat
0: gunnen.
3: Doen waar je naar kijkt.
0: Gunnen, Claire.
3: Hey, chill out, man.
0: Hoor je dit, Wef? Je moet elkaar wat
1: ja, gunnen.
0: Kortom,
1: wil ik wel
0: gun elkaar iemand anders. Mijn vrouw.
1: Letterlijk. Even kijken, Kiara die zegt... Ik vind, je partner moet niet zo moeilijk doen. Sowieso een slechte instelling. Als iets de ander pijn doet, praat je erover... en zoek je samen een grens die werkt. Ja, dus eigenlijk zegt de middenhelft van... ja, het ligt gewoon een beetje aan je eigen voorkeur.
0: Ze vinden het eigenlijk gewoon kunnen.
1: Ja, je eigen voorkeur. Als jij tegen je partner zegt... ja, ik zou het niet erg vinden als jij naar spicy content kijkt... dan mag diegene gewoon kijken.
0: Maar als jij met je partner buiten loopt... en jouw partner kijkt de hele dag naar andere vrouwen... in plaats van naar zijn eigen vrouw...
1: Ga mij niet, vertellen dat mannen niet even zo schrikken... Haha, zo met die ogen gaan. Ik geloof het echt niet, man.
0: Blik neerslaan!
1: Echt capper de cap gewoon. En man die naar beneden kijkt, ja zoch, die stoot gelijk zijn hoofd tegen lantaarnpaal. Ga mij niet vertellen, echt. Man! Shut the hell up. Ik geloof het echt niet, sorry.
0: Hallo!
1: Ja, het is zeker. En toch wordt het gewoon gedaan.

Eetje. En het gaat deze week over ziek worden van natte sokken. Ja, na muziek van Jonna Fraser, Frenna en Henky T. En ze komen met die Dior Money. Geef mij ook een beetje dan. Banker.

0: Dat is echt zo'n New York ding, hè?
1: Ja, echt. Serieus. Ah, probeer het nog te begrijpen.
0: Ja, natte sokken.
1: Inderdaad.
0: Oh, wacht. Nee, dit is niet. Ik wil... Damn. Dit is niet goed voor live radio.
1: Maakt niet uit. Ja, jawel. Dit is gewoon... Het juiste muziekje instarten.
0: Ja, maar...
1: En dat gaat je misschien niet lukken, maar dat maakt niet uit.
0: Het gaat me wel lukken, Wef. Niks is onmogelijk in het leven. Als het denkbaar is, is het mogelijk.
2: Wilde weetjes.
0: Zoals onze collega Fernando dat altijd zegt.
1: Je zou bijna denken dat je de hele week natte sokken hebt gedragen. Want je klinkt een beetje en je doet een beetje ziek. We zijn namelijk aan het uitzoeken of je ziek kan worden. Van natte sokken. Wij hebben een Phonic Spam luisteraar gehad. Die 2 dagen lang natte sokken heeft gedragen. En zich echt niet lekker voelde. Ja. We hadden zoiets van dit is geweldig. Maar we moeten natuurlijk aan een arts vragen of dit nou wel echt kan.
0: Waarom gingen we dit ook weer onderzoeken?
1: Omdat, luister. Jij gaat mij niet vertellen dat jij niet een keer hebt meegemaakt. Zeker nu met het weer. Je loopt buiten.
0: Ja, je sokken voelt ineens,
1: worden nat. Je sokken worden nat. Je hebt net die verkeerde schoenen aan. Je denkt, weet je, ik moet toch nog even naar de winkel. Ik moet toch nog boodschappen doen. Je loopt ineens 1 uur, 1.5 uur, 2 uur zonder dat je door hebt met natte sokken. En stel je nou voor dat door die keer jij ziek bent geworden. Dan kunnen we je misschien nu wel gaan behoeden van... Hey, op het moment dat je natte sokken hebt, trek ze uit, want anders word je ziek.
0: Jij neemt dit echt serieus, hè?
1: Ja,
0: je hebt zelfs een arts gecheckt. Voor die
1: ja, inderdaad. Wij gaan straks bellen met een huisarts en die heeft het verlossend antwoord... of je ziek kan worden van natte sokken.
0: Dat hoor je zo meteen.

tjes liggen en parfumetjes en touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met

0: en Jade Lauren met Hoog.
1: Wes Wilde Weetjes.
2: Vandaag gaan we het verlossend antwoord krijgen. Nu gaan we zelfs het verlossend antwoord krijgen. Of je door het dragen van natte sokken ziek kan worden.
0: Ja.
2: Het enige wat we nog moeten doen is het vragen aan iemand die natuurlijk geneeskunde heeft gestudeerd. En dat is natuurlijk een arts.
0: Ja.
2: Die kan ons een antwoord gaan geven.
0: Ja.
2: Ik geloof dit wel hoor.
0: Ja, want aan de telefoon hebben we huisarts Leroy. Goedenavond.
3: Goedenavond, hallo.
0: Ja, zullen we gelijk maar beginnen met de...
2: Nee. Ik wil als eerst vragen, Leroy, vind je het gek dat we zoiets hebben gedaan? Een onderzoek met een proefkonijn?
3: Nee, totaal niet. Sterker nog, ik heb het zelf ook een keertje gedaan als kind.
2: Oh, serieus?
3: Ja, serieus. Ja.
2: En ben je toen ziek geworden?
3: Ik had een toets. Ik zat in groep 7, geloof ik. En ik was iemand, ik wilde me niet ziek melden als ik niet ziek was. Dus wat ik heb gedaan is, ik ben met mijn kleren aan in bad gegaan. En toen ben ik naar buiten gegaan, in de kou gestaan, om te kijken, word ik dan ziek of niet?
2: En ben je toen ziek geworden?
3: Nee, helaas. Ik moest de toets gewoon maken. Ik was niet ziek.
2: Oh my god, wat erg.
0: Maar hoe kan het dan dat er mensen zijn die er wel ziek van worden?
2: Ja, want wij hebben namelijk een proefkonijn gehad die na 2 dagen zoiets had van, nou, ik voel me echt naar.
3: Ja, en misschien dat het ook een stukje mentaal is geweest. Nee, dat weet ik niet. Maar kijk, in principe, ziek worden, echt een kou vatten, dat is iets wat in de winterperiode vaak gebeurt. En dan in de winter is er ook, word je wel eens nat geregend. En zodoende denken mensen vaak van, als je natte kleren hebt, dan word je ziek. Maar dat is zeker niet het meest belangrijke. Als jij gewoon een goed afweersysteem hebt, dan kan je prima in de regen voetballen of hardlopen zonder dat je ziek wordt. En ook natte sokken ga je dan niet ziek maken.
2: Ja, want het ziek worden, dat gaat natuurlijk in etappes. Het is niet van, je bent ineens ziek, je voelt eerst een beetje je keel kriebelen. Waaraan merk je nou eigenlijk dat je echt ziek gaat worden?
3: Nou, helemaal goed wat je zegt. Kijk, eigenlijk, wij noemen het een bovenste luchtweginfectie. En dat betekent dus dat het via je neus of je keel binnenkomt. Niet via je sokken of je voet.
2: Oh.
3: Je kan er wel een hele vervelende voetschimmel van krijgen hoor. Van natte sokken. Dus ik zou het zeker niet aanraden. Maar dat gaat eigenlijk via je luchtwegen komt dat binnen. En het is wel zo met koud weer bijvoorbeeld. Hè, dan ben je wel wat vatbaarder voor virale infecties. Dan werken die luchtwegen net wat minder goed.
2: Okay.
3: Maar meestal als je ook gewoon iemand bent die gezond is. Die veel sport, die gezond goed slaapt. Niet te veel alcohol drinkt. Niet rookt, dan ja.
2: Oké, maar wacht even.
3: De dansvaak.
2: Dokter Leroy, ga jij het antwoord kunnen geven of je wel of niet ziek kan worden van natte sokken?
3: Dat antwoord kan ik geven en het antwoord is nee. Je wordt niet ziek van natte sokken.
2: Wat?
0: Wauw.
2: Niet.
0: Gewoon niet, Wef. Niet alles wat jij denkt te onderzoeken klopt ook gewoon, hè?
2: Dit is het eerste weetje na lange tijden wat niet klopt.
0: Ja, klopt gewoon niet.
2: Nou,
0: dit zegt een huisarts, iemand met ervaring en kennis.
2: Wat wil je hiermee zeggen?
0: Ja, dat je maakt gewoon
2: niet
0: goed
2: uit,
0: moet luisteren.
2: Uit. Ik heb volgende week echt een leuk weetje. Ik wil daarmee even kort het tipje van de sluier geven. Het heeft te maken met een ster en de zon. Volgende week hoor je meer.
0: De zon?
2: Ja, mag je heel goed over nadenken.
0: Oké.
2: Okay. En die ster zit aan je lichaam vast.
0: Wat?
2: Volgende week meer.
0: Zometeen nog de blok met die man die nergens naartoe gaat tot die tijd. David Guetta, Kid Cudi, Roxy Rosa. Ja, ik geef speciale namen, hè.
2: Kid.
0: Waarom? Hij weet niet. Ik noemde hem al zo toen hij nog niet eens bestond. Kleine John Chavante hoort ze nu.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Blozend goudbruin, met een lichte crisper in de korst en natuurlijk een kruidige vulling, met meer smaak. Van Cadiz. Zie je hem voor je? Cadiz Happy Halal worstenbrood. Wat je ziet is wat je hapt. Dus hap naar het halalschap.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.

0: een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phoenix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan, maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
1: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
0: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Imani, een hele goede avond. Je bent ingetuned bij De Blok. Zometeen die door je speakers, maar nu eerst Go Mama, Dior.

0: Festival. Daar wil je bij zijn.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Phonix 5. Van Joe tot Chris Brown.

0: On the Block met je girl Imani. En ja, als je mij kent, dan denk ik dat je ondertussen wel weet dat ik er gewoon van hou om gewoon even een beetje delusional te zijn. Ik geloof namelijk dat je gewoon de lifestyle moet leven die je misschien nu nog niet helemaal kan afforden, maar je ziet gewoon in de toekomst, ja, dat is gewoon van mij. Dat is gewoon de lifestyle die ik ga leven. En dat kan dan bijvoorbeeld zijn, je toch, Ubers bestellen of eten bestellen. Gewoon jezelf lekker in de watten leggen, cause you deserve it, snap je? En kijk, ik vind dus eigenlijk dat het nog best wel een soort van wetenschappelijk onderbouwd is, als ik het zo mag noemen. Want eerlijk, hè, tegenwoordig met de inflatie van boodschappen, het is zo niet normaal duur. Mijn girl Matt is dan gewoon van, hey toch, met dat geld dat ik al deze boodschappen doe, als je een heel gerecht wil halen, al die dingen los moet kopen, dan ben je flink wat centen kwijt. En van dat geld kan je beter gewoon eten bestellen. Of misschien ben je zelfs gewoon nog goedkoper uit. En ja, weet je, je kan het girl Matt noemen, maar ik vind het gewoon slim CEO beleggingsgeldspaargedrag. En daarom ben ik dus heel erg benieuwd, op welke momenten pas jij girl / boy Matt toe? Dat kan van alles zijn. Misschien dat je spullen retourneert en dan daarna van dat geld weer iets nieuws haalt, want het is gratis geld. Het kan echt alles zijn, want je weet toch, I listen and I don't judge. Op welke momenten pas jij girl of boy Matt toe?
1: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Maar je moet wel zijn
0: video's stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
0: Jawel.
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen.

0: Ja, en ik ben dus heel erg benieuwd op welke momenten pas jij girl of boy mat toe. Voor mij is dat dus echt wanneer ik eten bestel. Want ik denk gewoon van, met die prijzen van die boodschappen tegenwoordig, ja sorry. En dan moet ik ook nog eens staan te zwoegen in die keuken, mijn afwas doen. Ja, weet je, dan betaal ik liever iets meer. En soms niet eens iets meer, hè. Want als je al die ingrediënten los moet kopen, dan wordt het echt duur. Dus dan bestel ik gewoon liever wat eten. En dat ik gewoon lekker even van mijn tijd kan genieten. Kan chillen op de bank. En dan denk ik, ja, weet je, ik haal gewoon mijn kosten eruit. Dit is eigenlijk veel financieel verantwoordelijker dan gewoon die dure boodschappen, joh, bij de Albert Heijn. Man, man, man. Maar gelukkig ben ik niet de enige die wel eens een handje van girl of boy met toepassen heeft. Tatjana die zei namelijk, ik rijd 30 minuten langer door voor goedkopere benzine. Maar ik ben eindstand wel meer benzine kwijt. Ik ga stuk. Ja, ik snap je logica wel erachter. Dit is ook iets wat ik zou doen. Ik kreeg ook nog een memo'tje binnen.
1: Ja, ik doe het als mijn tv begint stuk te gaan. Dan verkoop ik hem zo snel mogelijk. En dan voor dat geld haal ik een hele nieuwe televisie. Dan leg ik wat geld bij en haal ik een andere tv. En zo doe ik het met al mijn spullen. Ik ruil mijn auto in als hij nog geld waard is. En dan leg ik wat geld bij en dan haal ik een andere auto. Zo doe ik het.
0: Nou, Rick heeft helemaal een ondernemer mindset. Ik loef je. Marjan die heeft ook een memo achtergelaten.
2: Hoi Imani, wat ik doe als girl math is dat ik mijn energierekening best wel hoog zet per maand. En dan weet ik van, oké, aan het eind van het jaar, als ik mijn jaarnota terugkrijg, is het of dat ik te veel heb betaald en dan krijg ik geld terug. En als ik dat niet doe, dan weet ik dat ik heel veel terug moet betalen. Dus voor mij werkt dit het beste.
0: Dit deed ik ook altijd. Dit is weer even een herinnering om dat even te fixen. Maar dat is wel echt een goeie, want dan... Ja, maak je eigenlijk een soort van een spaarpotje. En wanneer je dat dan terugkrijgt, dan voelt dat toch even weer als gratis geld of zo. Maar volgens mij kan mijn producer Sanne er ook wel wat van. Hello,
3: ja,
0: Sanne.
3: Ik had net nog voor werk, toen moest ik nog even twee broeken terugbrengen die ik had besteld bij de Poel en Beer. Mm-hmm. En ik breng ze terug en het waren twee broeken van 40 euro. Dus 80 euro in totaal. Ik breng die terug en ik loop door die winkel naar buiten en ik zie een truihanger van. Ik denk, eigenlijk vind ik die wel leuk. Die trui kostte 40 euro. Ja, dan heb ik toch gewoon eigenlijk 40 euro winst gemaakt in mijn optiek. Ik heb die broeken twee of een maand geleden besteld. Dat geld is al weg. Dus ik heb dan 40 euro winst.
0: Is basically gratis.
3: En die trui was gratis.
0: Toch?
3: Ja, voor mij wel. Ja, vind ik echt.
0: Ik hoor dat. Ik heb dat ook altijd met festival of concerttickets. Als je die heel ver van tevoren koopt...
3: Is het een gratis festival.
0: Toch?
3: Wat ik ook vaak doe is op festivals dan schiet ik alles voor. Dus de kaartjes, het drinken, dan schiet ik voor. Als ik met z'n tweeën ga, schiet ik alles voor. En dan kan ik in die week daarna een tikkie sturen van, weet ik veel, 150 euro. En dan denk ik, oh wat lekker.
0: Oh.
3: Ik heb 150 euro extra op mijn rekening staan.
0: Je hebt een lekker extra centje. Ja. Oh, girl man.
3: Girl man.

0: We're all gonna make it, Jonna, Fraser en Sharek. En we weten natuurlijk allemaal op welk album die twee allebei staan.
1: The Block met Imani.
0: En dat is op New Wave. Morgen staat New Wave op Lowlands met een show. En nou ja, ik denk dat jij en ik allebei weten dat daar echt gewoon hit na hit na hit op staat. Kijk bijvoorbeeld aan Drank en Drugs, Investeren in de Liefde. Ik denk echt dat elke tune op die plaat gewoon een banger is. En ik dacht, weet je, morgen ga ik naar Lowlands, morgen ga ik naar New Wave. Ik dacht, ik wil gewoon alvast even in die vibes komen. Dus ik wil alvast gewoon eventjes één tune draaien van het New Wave album. En ja, eigenlijk is mijn vraag aan jou van, hey, welke track van New Wave zou jij heel graag willen horen? Laat het me even weten in de NPO Luister app en dan ga ik het gewoon voor je regelen.

0: een beetje de tune van de zomer.
1: The Block met Imani.
0: Ja, en het terrein op Lowlands is dus al aardig vol aan het lopen. Dus zie ik op de stories voorbij komen. Ik zie het op TikTok. En ja, niet alleen de Block DJ Naomi is daar. Maar ook de jongens van New Wave, die staan in de Alpha morgen. En daarom vroeg ik dus aan jou van... Hey, welke tune van New Wave moet ik voor je draaien... om alvast even lekker in de mood te komen? Nou, en Vee die reageerde dus met... Oh my god, Imani, ik baal zo dat ik er niet bij kan zijn morgen op Lowlands. Maar om de pijn te verzachten... zou ik heel graag Jij Kan Chillen Met Mij willen horen. En schat, niet getreurd. Want ik heb gezien dat ze ook nog in 2027 een show hebben aangekondigd. En morgen zenden wij hier op Phoenix de New Wave Show live uit vanaf Lowlands. Dus als je er nu niet bij kan zijn, dan zit je hier bij Phoenix als

Gio 9 door je speakers. En zometeen hebben we dus een oud artist of the month hier on the block. Hij staat dit weekend op de Rotterdam Street Culture Week. En hoe het met hem is, dat hoor je zometeen. Maar eerst nog muziek. Dirty

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten...

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermanos! Ja,

0: slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poot diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Imani. Een hele goede avond. Je luistert naar De Blok. Zometeen hoor je Chris Brown, Davido en Lo J. Maar nu eerst Fana van Joma Fraser.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
1: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
0: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag.

0: Nederlandse artiest die ik nu aan de lijn heb, die maakt heel veel verschillende soorten muziek en laat zich niet zo makkelijk in een hokje stoppen. En precies die veelzijdigheid, die viel dus op bij de dropzone van hiphop in je smoel. Hij werd dus gekozen als winnaar en hij mag dus nu dit weekend op het podium bij Rotterdam Street Culture Week optreden. En daar kan hij helemaal zelf iets meer over vertellen. Wowie, een hele goede avond.
1: Een hele goede avond, Imani.
0: Hallo. Ja, zeker. Met jou?
1: Ja, bij mij gaat het ook lekker, hoor.
0: Nou, gelukkig. Hé, het is niet voor het eerst dat jij hier natuurlijk op Funnix bent. Want 5 jaar geleden was jij voor het eerst Artist of the Month. Wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd?
1: Ja, heel veel mijlpalen bereikt. Heel veel ontwikkelingen doorgemaakt. En ik ben nog steeds bezig met muziek. Het gaat gewoon lekker.
0: Ja, dat is te zien, toch?
1: Ja, zeker.
0: Echt lekker bezig. En je bent natuurlijk ook van heel veel markten thuis. Hip-hop, R&B. En je hebt ook echt de Caribbean sound. Wat kunnen we dan een beetje verwachten van je show zaterdag?
1: Ja, sowieso hip-hop. Want ik bedoel, hip-hop in je smoel, hè. Dus je moet wel hip-hop brengen. Mm-hmm. En misschien een klein beetje die Caribbean tintje, maar voornamelijk hip-hop.
0: Okay.
1: Ja, dat kunnen we verwachten. En sowieso 3 dope artiesten. Homie, Puma en Kiro, die zijn er ook bij. Om de show nog beter te maken en nog doper.
0: Ja, heel nice. Dus je bent in ieder geval niet alleen. Je hebt toch ook een heel army meegenomen.
1: Entourage, ja.
0: Super nice. En waarom vind je het zo tof om op de Rotterdam Street Culture Week op te treden?
1: Kijk, sowieso, ik bedoel street culture, dat zegt het al. Rotterdam die staat sowieso daarom bekend. En het werk wat ik doe, sowieso hip-hop, is ook gewoon een street culture, dat hoort ook bij street culture. En ik vind het sowieso mooi dat ze mij de opportunity geven om ook gewoon te laten zien dat je niet per se hoeft te beperken, zeg maar, in één genre. Snap je? En ik vind het heel tof om dan ook hip-hop te pushen eigenlijk, te representen.
0: Ja, precies. Dat je gewoon die veelzijdigheid ook echt kan laten zien, zeg maar.
1: Inderdaad, precies.
0: Hey, ik ben heel erg benieuwd. En jij woont dus deels op Curaçao en ook deels hier in Nederland.
1: Klopt.
0: Volgens mij zit je in ieder geval niet stil. Wat komt er de komende tijd allemaal een beetje aan van jou?
1: Ja, de komende tijd komen er sowieso heel veel shows. Ik heb 5 september in Rotterdam ook bij Open Deuren Festival. Heb ik ook een gig met band. En heel september heb ik ook een paar shows met Grande Loge. Dat is een theatercollectief in Rotterdam. Dus we zitten niet stil.
0: Dus
1: voordat ik weer terug ga naar Curaçao. Ja, heel veel showtjes.
0: Heel leuk. En ook echt verschillende soorten showtjes als ik het zo hoor.
1: Ja.
0: En ik heb dus ook begrepen dat je nog een primeur voor ons hebt, toch? Vertel.
1: Yes, klopt. Dus ik woon natuurlijk ook deels op Curaçao.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb dus met een hele dope artiest heb ik een track gemaakt. Mi Amor heet het. En ja, het is gewoon een soort van bachata tune met zang voor R&B, poppy. Dus ik dacht, misschien moet ik het gewoon proberen en dan wellicht binnenkort uitbrengen.
0: I love it. Nou, bachata doet hij ook gewoon nog, joh.
1: Ja, tuurlijk. Veelzijdig, toch?
0: Maar echt. Je maakt er echt inderdaad je woorden waar. In ieder geval wil ik je heel veel succes wensen zaterdagmiddag op Rotterdam Street Culture Festival. Op de main stage sta je. Hoe laat kunnen mensen jou zien?
1: Ja, om 2 uur tot en met 2:30 ben ik op de main stage te zien. En achteraf, als je ook gewoon een praatje met mij wilt doen, kan je dat ook gewoon doen.
0: Nou, helemaal gezellig. En ik dacht, weet je...
1: Rotterdamse nuchterheid.
0: Precies, I love it, daar hou ik van. Ik dacht, we gaan ook gewoon gelijk je tune even draaien. En het is aan jou om hem aan te kondigen.
1: Yes, nou, bij deze dankjewel. En voor alle luisteraars, shout-out aan jullie. En hier komt de tune van Sam X Wowie, Mi Amor. Geniet ervan.
0: Thank you.
1: Yes, dankjewel.

en Bart of zo door je speakers met Aura Check. Je bent nog steeds ingetuned bij de Blok. En ik heb nog heel wat heerlijke nummers voor je klaarstaan. Zometeen hoor je Loco Contigo. Maar eerst dit ding door je speakers met Fini. Fun.

0: zomerbloesje. ADF, Eentje en Karel door je speakers.
1: The Block met Imani.
0: Ja, en het nieuwe schooljaar is dus alweer begonnen. En hier in Rotterdam zag ik eigenlijk al de hele week studenten genieten van hun introductieweek. En bij school hoort natuurlijk ook vaak stage lopen. Nou, en ik weet nog wel dat ik toen de tijd echt gewoon voor een paar euro vergoeding 5 volle dagen in de week moest werken. En ik moest gewoon elke dag heen en weer van Rotterdam naar Amsterdam. Het was nog helemaal niet van, oh, thuiswerken, dit en dat. En ja, ik vind het sowieso crazy dat je gewoon fulltime moet werken zonder dat je daar even normaal betaald voor krijgt. En dan moet je dus ook nog eens vaak van die kutklusjes doen. Nou, onze reporter Moïsa, die was dus heel erg benieuwd naar wat jouw ergste stageklus was. En ze vroeg het op straat in Utrecht. Luister maar even mee.
2: Ze lieten me eigenlijk veel rotklusjes doen, zoals gewoon de was opvouwen, de broodjes voor de kinderen maken. En eigenlijk had ik helemaal niet echt contact met die kinderen, doordat ze me eigenlijk alleen maar schoonmaakwerk gaven, weet je wel.
0: Meer hoor je zo, maar eerst muziek, populair.

0: Het schooljaar is weer begonnen en dat betekent dat de zoektocht naar een stage of een nieuwe stageperiode weer begint. Ik ben benieuwd in Utrecht, wat was jouw ergste stageklus?
1: Funnix.
0: Heb je wel eens stage gelopen?
2: Ja, ik heb meerdere stages gelopen. Ik denk 4 stages.
0: En wat voor stage was het?
2: Marketing en redactie voornamelijk.
3: Bij een supermarkt.
4: Op een kinderdagverblijf liep ik stage.
5: Dat was een schoolstage van de middelbare school. En dat was dan een maatschappelijke stage.
6: Ik liep stage bij een manege.
7: Was binnen de optiek, oogmetingen doen, brillen verkopen, dat soort zaken.
0: Wat was het ergste klusje dat je moest doen tijdens je stage?
5: Ik denk dat het was om een container vol zand licht te scheppen voor, denk 3 uur in de volle zon.
0: Waarom moest je dat doen?
5: Ik weet het zelf eigenlijk niet eens. Dat was gewoon een taakje van de baas en daar zijn we toen heel lang mee bezig geweest.
6: Ja, de ADL, wassen en dat soort dingen.
0: Wat is dat precies?
6: Wassen qua mensen wassen.
8: Ik moest een keertje heel veel groenten gaan laden en lossen. Omdat ik gewoon heel veel laat vallen. En toen kreeg ik ruzie met die man en toen was ik weggestuurd daar. Ik wilde daar eigenlijk weg. Ik vond die ding echt niet leuk, die stage, ik zweer.
2: Ik denk dat het ergste klusje wat ik moest doen tijdens mijn stage... Nou, het waren er meerdere. Sowieso was het bij mijn eerste stage de taak dat de stagiaires altijd de lunch moesten halen.
9: Ja, ik denk dus is echt wel die stallen mesten. Dat was heel zwaar. Het waren 3 stallen en het moest echt binnen een paar uur gedaan. En dan moet je het gewoon naar een mesthoop brengen en dan moet je het daar weer legen. En dat gaat eigenlijk gewoon een paar keer door, flink een paar keer.
4: Ze lieten me eigenlijk veel rotklusjes doen, zoals gewoon de was opvouwen, de broodjes voor de kinderen maken. En eigenlijk had ik helemaal niet echt contact met die kinderen, doordat ze me eigenlijk alleen maar schoonmaakwerk gaven, weet je wel. Terwijl ik kwam daar eigenlijk gewoon om wat te leren over de kinderen en dat was dus niet zo. Dus ik had wel een beetje het gevoel dat ze misbruik maakten van de situatie.
0: In plaats van echt met de kinderen, de baby's, moest je eigenlijk dus vervelende klusjes doen.
4: Ramen lappen, alleen maar eigenlijk huishoudelijke taken. Toen vroeg ik ook aan hun van, is dat normaal? En toen zeiden ze van, dat ze liever hadden dat ik eerst gewoon die taken deed. Dat een beetje erbij hoorde.
2: Van die tasjes sorteren voor winacties voor de Tina, voor de meiden was het. En toen dacht ik echt, ja, ik zit hier op de grond. Waar ben ik nou eigenlijk echt mee bezig? Dus dat was niet helemaal mijn favoriete deel van de stage, zeg maar.
0: Ja, maar dat hoort niet echt bij marketing.
2: Nee, dat was ook echt zo'n taakje waarvan ik dacht van ja, je bent stagiair, dus ga dit taakje maar doen. Maar het hoorde niet helemaal bij de taken die ik had binnen mijn stage eigenlijk.
1: On the block. Utrecht.

je speakers. En je bent nog steeds ingetuned bij De Blok met Imani. En wist je al dat Forum van Democratie dus gewoon een school heeft geopend in Almere? Wat de helly? Ik heb mijn ogen niet geloven. Mijn ogen? Mijn oren! Ja, mijn ogen kan ik ook niet geloven eigenlijk. Maar we gaan het er zo over hebben.

0: Phonics.nl of in de gratis NPO luister-app. Hey, Phonics!
1: Volg Phonics op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische misters niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
1: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine. Mais 17 ans, c'est lamentable.
0: Een slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Imani. Goedenavond, je luistert naar De Blok. Zometeen broederliefde door je speakers. Maar eerst Fate met El Sous Jour Mort, of zo.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

Clemens Peters met het NOS Journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten.

0: broederliefde door je speaker.
1: The Block met Imani.
0: Ja, de partij Forum voor Democratie die begint dus een eigen school. De Renaissance School. Maar wat leren kinderen daar eigenlijk? En hoe kan een politieke partij zomaar een eigen school beginnen? Nou, ik hoor eigenlijk heel veel verschillende meningen over deze school. Dus ik wil eigenlijk vooral heel graag weten hoe dit nou precies is. En daar kan onderwijsexpert en leraar van het jaar Ismaël meer over vertellen. Ismaël, een hele goede avond.
2: Goedenavond.
0: Hallo. Hey, laten we bij het begin beginnen. Wat is de Renaissance School eigenlijk?
2: Ja, dat is een school, zoals zij het in ieder geval zelf omschrijven. Een school die teruggaat naar de basis. En dan hebben we het over, zij willen dus weer eigenlijk het oude Europa terugbrengen. En dan moet je denken eigenlijk aan het klassieke, de Romeinse tijd, de Grieken. Dus zij willen echt een school realiseren waarbij ze zich volledig gaan toespitsen op weer ouderwets schrijven op een lei, in schriften, geen smartboards. Kinderen moeten schooluniformen gaan dragen. Dus het is een beetje een school die echt letterlijk zegt, we willen het oude Europa doen herbeleven, want dat waren de goede tijden.
0: Oké, maar wat hebben ze daar dan precies aan? Want dan denk ik wel van, oké, we willen die tijden dan herbeleven, omdat het een mooie tijd was. Maar we leven niet meer in die tijd. Dus wat is dan de benefit daar precies aan?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En de vraag volgens mij die eraan vooraf gaat is, in hoeverre hebben we het dan over een hele goede tijd destijds? Want als we kijken naar de Romeinen, naar de Grieken, dan hebben we het eigenlijk over met name de Romeinen, dan hebben we het over slavernij, dan hebben we het over vrouwen die zijn rechten hadden. En zij willen voornamelijk ook de focus leggen op geschiedenis vanuit die belevingswereld. Terwijl als we kijken naar anno 2026, waarin het ook gaat over het juist ontwikkelen van digitale geletterdheid, een basisvaardigheid die ook natuurlijk om de hoek komt kijken. Ik vraag me dan af hoe ze dat gaan vormgeven als ze volledig teruggaan naar alleen enkel en alleen schrijven. Dus dat vind ik een hele interessante. Hoe

0: om te zien.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dit dan uiteindelijk in zijn werk gaat. Want is hier dan ook veel animo voor?
0: Ik had vernomen dat ze in eerste instantie 20 leerlingen zouden hebben op de eerste schooldag. Nou, stond de directeur vol enthousiasme de deur te openen op de eerste schooldag. En toen waren er slechts 4 leerlingen aanwezig. Oh. Dus dat belooft niet heel veel. Zeg het maar even. Maar goed, de tijd zal uitwijzen. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat we ons bewust zijn van het feit dat je natuurlijk nu niet direct een conclusie kunt trekken van hey, zal het in ieder geval een negatief effect krijgen of niet.
1: Ja.
0: Eén ding wat we in ieder geval wel kunnen zeggen, en dat is wel denk ik een hele belangrijke om te benoemen, door eigenlijk juist de wet meer ruimte voor nieuwe scholen, heeft in dit geval dus Forum voor Democratie de ruimte gekregen om een school op te richten. Ze hebben echt alle stappen wel doorlopen.
1: Mm-hmm.
0: In hoeverre zij de onderwijskwaliteit zullen garanderen. Want dat is wel iets wat wettelijk gezien ook getoetst zal worden door de onderwijsinspectie. En dat is ook wel wat mensen natuurlijk mee moeten nemen. Op het moment dat zij niet voldoen aan de kerndoelen, op het moment dat zij niet voldoen aan de onderwijskwaliteit, ja, dan zullen ze op hun vingers getikt worden. En op een gegeven moment loopt ze ook natuurlijk het risico, zoals elke school in Nederland, om uiteindelijk gewoon letterlijk, tenminste als het gaat om bijzonder onderwijs, om gesloten te worden in dit geval.
1: Ja, precies. Oké, dus daar wordt dan wel echt gewoon streng ook op gecontroleerd. Want daar was ik inderdaad wel benieuwd naar. Van of het dan gewoon echt tussen hun deuren is van hey, wij vinden dit allemaal heel goed en jullie moeten dit ook maar gewoon van ons aannemen. Maar er wordt dus wel ook echt getoetst, zeg maar, of de kwaliteit van het onderwijs wat zij krijgen ook dus gewoon echt goed is.
0: Ja, zij moeten dus echt voldoen aan de kerndoelen. En de kerndoelen, ja, die bestaan uit verschillende punten. Maar als we het bijvoorbeeld hebben over de basisvaardigheden, daar moeten ze natuurlijk aan voldoen. En op een gegeven moment moet daar een curriculum uit voortvloeien. Dus hoe gaan ze dat daadwerkelijk in de praktijk vormgeven, zodat de leerlingen echt ook de kennis tot zich krijgen. Denk bijvoorbeeld aan wat is een democratische rechtsstaat. Denk aan hoe ga je leven in een wereld met pluriformiteit, dus diversiteit in de samenleving.
1: Ja.
0: Dat zijn wel elementen die echt terug moeten komen. En op het moment dat de onderwijsinspectie daar langs gaat en dat laat de wensen over, of ze kunnen dat niet expliciteren, ja, dan moet je je voorstellen dat ze op een gegeven moment of een verbeteropdracht kunnen krijgen, of in eerste instantie gewoon een waarschuwing. En in het ergste geval kan de inspectie ook zeggen van hey, ja, dit gaat gewoon echt niet goed.
1: Ja,
0: en dan kunnen er andere stappen ondernomen worden.
1: Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Maar het is me in ieder geval een heel stuk duidelijker geworden hoe het allemaal een beetje eruit gaat zien en wat de verwachtingen zijn. Dus Ismael, heel erg bedankt daarvoor.
0: Graag gedaan.
1: Is goed, fijne avond.

0: berichtje op TikTok en je lacht niet, dan weet ik al...
1: Je moet dat begrijpen.
0: Video's stuurt die niet grappig zijn.
2: Ja. Oeh, dus humor moet matchen.
3: Jawel. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jouw

iPod hier in mijn playlist staan. En die wil ik dus heel graag aan jou opdragen. Want ik ken hier wel natuurlijk alle leuke plaatjes voor jou draaien, waarvan wij denken, nou, dit is leuk. Maar misschien denk jij wel, hé, hey, Imani, deze tune, wacht maar tot je deze tune hoort. Deze tune zou mijn avond echt even wat beter maken. Deze tune heb ik nu echt op repeat staan. En dat kan van alles zijn. Een Nederlandstalige, een Engelse, Spaanse, slow jam. Misschien denk je, ja, ik heb even een energy boost nodig. Want die avondshift, daar kom ik toch echt even moeilijk doorheen. Laat het me even weten in de NPO Luister app. En je weet het, ik heb een zwak voor spraakmemo's. Stuur me gewoon een gezellige

0: en Thames met Raindance hoorde je zojuist. The Block met Imani. Ja, en ik vroeg jou net welke tune zou jij nou graag willen horen. Want ja, ik kan hier natuurlijk wel alle plaatjes voor je draaien. Maar ik zit hier natuurlijk uiteindelijk om jouw leven een stukje gezelliger en mooier. En gewoon even wat beter te maken. En ik kreeg dus heel veel reacties binnen in de NPO Luister-app met heel veel leuke goede suggesties. Maar ik kreeg toch wel één berichtje binnen waarvan ik dacht van oké, deze vind ik wel echt heel erg mooi.
1: Hey lieve Imani, zou je voor mij alsjeblieft, maar dan alsjeblieft Tupac willen draaien voor mama? Want dan denk ik aan mijn lieve moeder die overleden is. En met dat nummer ging ik altijd met haar los. Stond zij altijd helemaal als Tupac te dansen. En dat maakt mijn avond dan weer helemaal compleet op mijn werk. Kan ik weer lekker doorwerken. Dankjewel.
0: Nou Rick, ik hoop in ieder geval dat jouw avond op werk met deze tune toch een stukje sneller en een stukje beter is. Speciaal voor jou, Dirk.

0: hem. Fresh NKM door je speakers.
1: The Block met Imani.
0: Ja, het is weer helemaal tijd voor het moment waarop wij als Funny Swim advies aan elkaar geven. Dus heb jij zelf een dilemma? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luister app. En dan beoordelen wij samen of iets lit is. Of misschien wel helemaal shit. Nou, en je raadt het al. We zijn dus aangekomen bij is het lit of is het shit. En vandaag hebben we te maken met Romy uit Den Haag. En Romy die zei dus, hey, ik was afgelopen weekend op Latin Village. En ik heb daar dus met een jongen gezoend. Nou, we hadden helemaal een klik. En op een gegeven moment vroeg hij om een snap. En ik dacht, nou, weet je, hij ziet er wel lekker uit. Dit is wel mijn type. Misschien zit hier wel meer in. Alleen kwam ik er dus de volgende ochtend achter dat hij dus diezelfde avond ook met mijn beste vriendin had staan tongen. En nu appt hij mij dus alsof er niks is gebeurd en wil hij afspreken. Nou, moet ik gewoon met hem afspreken omdat we allebei vrijgezel zijn? Of is dit meteen een red flag? En daarom vraag ik me af, is het lit of is het shit om na een festival alsnog te gaan daten met iemand die dezelfde avond met jou en je beste vriendin heeft staan tongen? Oh, wacht. Oh ja, ik snap nu pas. Hè. Oh ja. Oh. Ik dacht eerst, ze heeft alleen met die beste vriendin staan tongen. En hij vraagt jou nu op date. Maar met jullie allebei heeft hij staan tongen. Ja, dat vind ik wel. Vind ik niet zo chic. Vind ik niet zo chic van die jongeman. Maar aan de andere kant, ja, ik heb te weinig context hiervoor. Voor hetzelfde geld had hij eerst met jouw beste vriendin getongd. En zag hij daarna jou en dacht hij, oh mijn god, dit is de liefde van mijn leven. En ja, weet je, misschien was het gewoon puur even voor die avond. Maar ja, alsnog, het is nou niet echt dat je denkt helemaal, helemaal chic. En ik zou het sowieso even met je vriendin overleggen. Even aan haar vragen van mop, hè, wat zou je ervan vinden als ik met hem op date ga? Ja, als je er zelf nog zin in hebt, hè, dat is natuurlijk ook nog de vraag. Dus laat mij ook even in de NPO Luister app weten, wat moet Romy doen? Is het nou lit of is het shit om na een festival alsnog te gaan daten met iemand die dezelfde avond met jou en je beste vriendin heeft staan tongen? Oh, dit is een lastige.

0: en Usher door je speakers. En ik vroeg jou om ook even door te komen in de NPO Luisterapp.
1: The Block met Imani.
0: Ja, want Romy uit Den Haag, die heeft dus dit weekend helemaal genoten op Latin Village. Die meid heeft gedronken, gedanst, gezoend met een hele leuke jongen. Alleen, die ene leuke jongen, die heeft dus ook met haar beste vriendin lopen te zoenen. En nu doet hij dus alsof hij van niks weet. En hij wil dus met Romy afspreken. Maar ja, moet ze dat dan wel doen? En daarom vraagt Romy zich af, is het lit of is het shit om naar een festival alsnog te gaan daten met iemand die dus dezelfde avond met jou en je beste vriendin heeft staan tongen. Nou, de meningen zijn verdeeld in de NPO Luister app. Jesse die zei namelijk lid. Want als jullie allebei single zijn, kan je moeilijk verwachten dat iemand op een festival meteen exclusief is. Soraya die zegt shit. Niet eens omdat hij met twee meiden zoent, maar omdat jij nu blijkbaar degene bent die er zelf achteraan moet. Of tenminste, erachter moet komen, zeg maar. En dat vind ik vooral heel erg vaag. Nou, Rick, die liet een memootje achter.
2: Dit is gewoon shit. Dat doe je toch niet? Je gaat toch niet met een jongen die daarvoor met een vriendin van jou is geweest tongen? Dan loop je haar speeksel gewoon uit te likken. En wie weet heeft hij die avond nog wel meer wijpen om zich heen gehad waar hij mee heeft lopen zoenen. Dat doe je gewoon niet. Baba.
0: Baba. Malika, die liet ook een memo achter.
3: Kijk, dus kijk, heel eerlijk gezegd, het is inderdaad niet heel chic. Maar dan nog, als men naar een festival gaat, vind ik dat je al die chicheid en deftigheid even thuis mag laten. Want je hebt zeker een zakcentje uitgegeven om daar te zijn. Dus leef je vooral uit. Met mate natuurlijk. En natuurlijk niet te losbandig. Je gaat natuurlijk niet met elke meid tongen of met elke jonge tongen. Maar als er één of twee even in de smaak valt en de vibe is er en het is wederzijds, doe vooral je ding. Het is maar zo dat het je beste vriendin is. Maar het kon ook gewoon een random dame zijn waar je niks van wist. En je zou het alsnog niet weten of hij met iemand anders had getongd. En daarna jou op een date vraagt. Kijk, als hij jullie allebei op een date vraagt, is het wel heel tacky. Maar ja, het kon net zo goed jou alleen zijn. En ja, als het klikt, klikt het. Hou je vooral niet tegen.
0: Nou, Malika, I like the way you think. She said, ik heb een barkie betaald voor deze fest. Die dus best me lief dat ik je beste mattie tong, zijn beste mattie en ook nog zijn neef. Nee, ik overdrijf natuurlijk. Maar ik hoor je wel, want ja, je weet het gewoon niet. Voor hetzelfde geld heeft hij ook nog gewoon met andere mensen lopen hoereren. Ja, het is gewoon een festie. Je hebt naar je zin. Je hebt een drankje op. Lekker boeien. Had het misschien ja, iets minder, ja, hoe zeg je dat? Beter geweest als hij niet met je beste vriendin had getonkt. Ja, dat zeker. Maar je weet maar nooit, als je echt een klik hebt, misschien is dit wel de liefde van je leven. En dan mag je er natuurlijk wel even van uitgaan dat hij nooit meer met iemand gaat tongen. Dus ik zou gewoon zeggen dat het gewoon hartstikke lit is. Gewoon doen, joh. En ik zit op de klok te kijken. Het is alweer bijna 11 uur. En dat betekent dat je zometeen intuned bij Phonix Vibes. Want vandaag, oh nee, het is tot 11 uur. Ja, ik ben helemaal door de... Nee, 10, hè? Ja, nou...
4: Het gaat niet goed, Imani.
0: Ik ben helemaal van slag. Ja, deze show is normaal gesproken tot 11.
4: Ja.
0: Maar nu door de zomer...
4: En zomer, ja, een zomerdraaiboek. Dus nu zitten we tot 10. Dus het gaat allemaal nog goed met
0: ja,
4: je. Maar
0: nee.
4: Het is nu 10 uur.
0: Ja, schat.
4: Ik moet afscheid nemen.
0: 11 uur, joh. Maar het is pas 10 uur. En dat betekent dat Phonix Vibes... Ja,
4: ja.
0: Phonix Vibes... ietsjes eerder begint vandaag. Dus nou, dan ben je lekker van mij en me door de war gelul.
4: Van Imani ben je af.
0: Precies.
4: De radio kan je weer aanzetten. Jongens, Imani is klaar.
0: Ja, begrijp je. Dus zo meteen van X Vibes. Maar nu eerst met mij zijn. Nou, met mij hoef je niet meer te zijn.
4: Oh, nee.
5: Mijn gevoel voor jou, dat kan

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening.

0: een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Yo, Rotterdam.

0: cw.nl en socials voor alle info.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: It's complicated met Jay
3: en Mahi.

0: itscomplicated@phoenix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: cw.nl en socials voor alle info.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Wij brengen de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken...

0: die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
1: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
0: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Vrieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Vrieske Marren reageert.
2: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Dus we hebben daar een taak om dat wel na te streven.
0: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound. Your city, your sound.
4: Funnix!
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Jodel.

0: toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: Start Monster. Dromen is goed, starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound. Your city, your sound.
4: Phonix!
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Yo Rotterdam!

Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyxAds, your city, your sound.

0: tv.nl en socials voor alle info.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed, starten is beter.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis.
2: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
7: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: naar startmonster.nl/funnies. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter. Voel me
2: zo free. Wat? €75? Ik loef het.
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. Daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik zeg je eerlijk, ben in love met je. Hoe je lacht, hoe je praat, man. Ik zeg je eerlijk, het is altijd tof met je. Aan een los of in de staat, maakt niet uit hoe het zit, baby, is het toch netjes. Wat je ook draagt, kun het staat, maar mijn favoriet is door dat ene rood.

Er wordt raar hoe die me standaard op hun onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Friske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Friske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Friske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Friske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

douche net. Ik heb je date, je liggen en parfummetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes.

Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE, omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen